0: werden bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: BNN Vara. Jasper Schrijvers.
2: Vlaknacht bij 3FM vieren we samen met zometeen Ricky Martin, Damiano David, Harry Styles

Sommige nummers worden ineens nog beter als je weet wie ze maakt. Through the Lights of Van Justen hoor je al hier al weken bij 3FM. En ergens verwacht je een soort zweverige DJ met een klotje en sandalen. Maar nee, dit is gewoon een vrouw. @DJJuste_ op Instagram. Echt superlekker. En dat liedje ook trouwens. 3FM.

een fijne nacht. En misschien kun je niet slapen omdat het te warm is. Nou, je kan met me appen via de NPO Luister app. Bij mij gaat het... Ik kwam thuis van een lange dag werken en ik zie iets liggen in mijn huis. Ik schrik me dood. Een witte envelop met een paarse verticale streep erop. Met de tekst Centraal Juridisch Incassobureau. Ja, godver. Ik heb sinds kort een auto, dus ik weet precies waarvoor het is. Ik heb een boete gekregen. En niet schrikken. 180 euro. Ah, ik heb veel te hard gereden en ik baal zo erg, maar ik wil me even wat minder slecht voelen. Dus ik ben benieuwd, heb jij ook ooit een boete gehad? Wat is de hoogste boete die jij ooit hebt gehad en waar je echt pijn van hebt? Echt een bedrag waarvan je dacht van, oh my god! App dat even via de NPO Luister app. Ik wil namelijk weten dat er mensen zijn die nog

0: Micha bij 3FM, you're the liar. Wat is de allerhoogste boete die jij ooit hebt gepakt? Voor mij 180 euro, maar wat is die voor jou? Deze kwam binnen van Brechtje.
1: De hoogste boete die ik ooit heb gehad, dat was toen ik net een jaar mijn rijbewijs had. Toen ben ik per ongeluk blijkbaar door rood gereden. En toen kreeg ik op mijn verjaardag een boete thuis op de mat van 250 euro volgens mij. Dus toen kon ik gelijk al mijn verjaardagcentjes weer lekker inleveren.
0: Oh, wat zuur. Nou, wat is die van jou? Je allerhoogste boete die jij ooit hebt gepakt? Laat het even weten via de NPO Luister-app.

0: de allergrootste van Nederland. De allergrootste boete. Ik ben benieuwd. Ik voelde me vandaag zo slecht. Want ik heb een boete gekregen voor te hard rijden. €180. Maar ik moet zeggen, ik voel me al een klein stukje beter met alle boetes die binnenkomen via de NPO Luister-app. Sam die pakte een boete van €220. Evie moest ook €290 aftikken. En ik krijg nog een audio-appje binnen van Edward.
1: Nou, ik heb 2 jaar geleden op een zaterdagochtend 3 boetes op 1 dag gereden. Dat kost me totaal €800. Zo. Ik moest op zaterdagochtend werken om een machine klaar te zetten en die machine ging stuk. Toen moest ik onderdelen halen bij de winkel. Toen reed ik heen een boete, terug echt naar de zaak weer een boete. Toen was het verkeerde onderdeel geleverd. Toen was ik chagrijnig. Reed ik nog harder. Toen reed ik 40 km/u door de bebouwde kom te hard. En dat was ook de hoogste van de 3. Die kostte €500.
0: Oh my.
1: Dus de hele zaterdag voor niks gewerkt.
0: Wat verschrikkelijk. Sascha komt ook binnen via de NPO Luister-app.
2: Ooit, lang geleden, was ik met de meiden op jongerenvakantie. Ergens in Nederland. En toen heb ik een boete gehad. Omdat ik iemands biertje vasthield bij het toiletgebouw. En dat was op de stenen ondergrond. En dat mocht niet. Dus ik moest €10 afrekenen bij de campingbaas.
0: Hey Rijk, goeienacht.
3: Hey, goeienacht Jasper.
0: Jij hebt ook een boete gekregen, hè?
3: Zeker, zeker, zeker.
0: Vertel.
3: Ik ging vorig jaar met mijn ouders op vakantie. En we reden in Duitsland op zo'n weg waar je gewoon onbeperkt de snelheid mag rijden die je wil. En ik reed gewoon lekker een beetje 160 cruisen, weet je wel. Auto opgeladen. Niet te hard, maar wel gewoon lekker doorrijden. En in één keer

0: mede. 80 kilometer per uur. Ik denk, oh shit, ik moet wel op de rem. Maar ik dacht, ja, ik ga ook niet te hard op de rem. En er zat ook nog een auto achter mij. En het was één baan. En die zat enorm te duwen.
1: Ja.
0: En in één keer, ik schrik me kapot. Want ik zie echt een dikke flits in de auto. En ik denk, oh.
1: De lul.
0: En, ja, dus uiteindelijk, die boete kwam er niet. En die kwam er niet. En een paar weken later kreeg ik, terwijl ik op school zat, een appje van mijn broer van, ja, je boete is binnen. Ik denk, oh jee, dan gaan we het krijgen. En uiteindelijk na correctie reed ik 16 kilometer per uur te hard. Dus ik dacht,
1: oei,
0: nou, dit is niet best. Hij zegt, €200. Ik denk, nou, dit kan toch niet. €200, echt heel taai. Ik kom thuis, ik maak die brief open. Uiteindelijk €20.
1: Oh, dat valt wel mee, €20.
0: Ja, daar kom je goed mee weg dan.
1: Ik wou net zeggen, heb je hem zelf betaald?
0: Ja, uiteraard.
1: Kijk, €20, ja, dat is ook niet zoveel. Nou, je hebt niet de grootste boete, maar je hebt wel de kleinste boete van Nederland.
0: Precies.
1: Maar wel een goed verhaal.
0: Dat vind ik ook iets waard.
1: Inderdaad. Hey, ik wens je een fijne nacht.
0: Fijne dag.
1: Het is 3FM met nu Emma.

Alex Warren en Fever Dream bij 3FM. Met binnen een paar tellen Tom O'Dell. En die lijkt een beetje op de Weense Wals. Dat is gek, hè? En Tom O'Dell, die ken je van zijn mooie, gevoelige muziek. Maar wat heeft dat nou gemeen met zo'n foute walslied? Nou, dat is de driekwartsmaat. De meeste popmuziek wordt in een vierkwartsmaat gemaakt. Dus dan tel je 1, 2, 3, 4. Maar zowel bij Tom O'Dell als walsmuziek is dat een driekwartsmaat. Dus 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gebeurt eigenlijk nooit meer in de popmuziek. En daarom is het heel verfrissend. Naast dat het gewoon een supermooi liedje is.

2 jaar lang hebben we erop moeten wachten, maar eindelijk is er nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Ik vind hem goed, hopelijk jij ook. Dit is Evolution bij 3FM. Come.

0: Zometeen bij 3FM hoor je Calvin Harris en Sam Smith. En ook Duke de Mond komt eraan. Eerst het laatste nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd tweede in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijvers.
0: Zomer vier je op 3FM. Samen met Bruno Mars, I Just Might. En eerst Duke de Mond, Jax Jones...

0: Just Might hoorde je bij 3FM. Non de Shanky, wat is het warm zeg. Ja, echt een... ik hoop dat je genoten hebt van het mooie weer vandaag. Hè. Lekker een kleurtje hebben gepakt. Lekker in het zonnetje hebben gezeten. Misschien heb je wel even de barbecue aangestoken. Het kan allemaal, want het is zomer in Nederland. Ah, ik vind het is echt top en we moeten niet klagen. Maar ik krijg ook een appje binnen van Sebastiaan.
1: Heb je nog tips hoe ik mijn slaapkamer kan koelen? Want het is hier niet te houden. Het is hier echt zo bloedverziekend heet. Ik denk dat ik toch even bij jou blijf plakken.
0: Ja, ik kan me voorstellen, het is ook super heet. En misschien kan je daardoor niet slapen. Een ventilator werkt. Je kan je ramen openzetten. Want het is nu wel kouder buiten. En wat ik altijd doe, is dat je even je onder de douche gaat staan. Dat je van een hete douche neemt, dan wordt je lichaam helemaal warm. En als dan die douche uit is, dan is je lichaam een beetje gekoeld. Dus dat kan ook nog helpen. Maar ik heb nog een oplossing en dat is muziek. Muziek kan verkoelend werken. En ik ben even benieuwd, welke zomertune kan ik voor jou draaien? Waar heb jij zin in? Ik heb twee opties voor. Jij mag het laten weten via de NPO Luister app. Heb je meer zin in Summer Jam? Of ga je voor deze? Now what you wanna go and put stars in their eyes?

welke zomerse tune wil jij zo meteen bij 3FM horen? Ga jij voor Summer Jam of toch voor Stars in Their Eyes? Je kan het laten weten via de poll in de NPO Luister-app. Dus even naar de NPO Luister-app, draai je zo meteen een zomernummer.

Calvin Harris, Sam Smith en Desire bij 3FM. Het is de plaknacht van 3FM. Je kan misschien wel een beetje verkoeling gebruiken. Hoewel Hans zegt, stel je niet zo aan, ga gewoon slapen, godverdomme. Mocht je er wat moeilijker vinden dan Hans en wel moeite hebben om in slaap te vallen, ik heb een beetje verkoeling voor je. Want dit is muzikale verkoeling. Je kon net stemmen op Summer Jam of deze. De stemmen zijn geteld. En stiekem ben ik er ook wel blij mee.

Je hoorde Miles Smith. Nile Horan, Drive Safe. Hey, sommige liedjes die hebben geen einddatum. Die zijn voor altijd goed. Tijdloze liedjes, die draaien bij 3FM. Elke werkdag tussen 9 en 12 met Ivo van Breukelen. En dit is ook zo'n tijdloze track. Radiohead maakt een creep over een plaat over onzekerheid en het gevoel dat je er niet helemaal bij hoort. Misschien best wel heftig, maar er zit ook een mooie boodschap in. Creep laat horen dat niemand altijd zeker of perfect is. Je hoort hem nu, bij 3.

0: Kid Laroi, Justin Bieber en Stay.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hey, sommige nachten zijn fantastisch. Totdat je de volgende ochtend probeert uit te vogelen wat je allemaal hebt gedaan. Je kent dat gevoel misschien wel. Je wordt wakker, telefoon half leeg. 3 nieuwe foto's met mensen die je niet kent. Een vaag betaalverzoek van 47 euro. En een net iets te persoonlijk appje naar je ex. Nou, iedereen heeft wel eens zo'n avond die het liefst zo snel mogelijk wil vergeten. En Go To Gym en Antoon hebben daar een nieuwe track over gemaakt. Over een avond waarvan je achteraf bijna hoopt dat je hem niet meer helemaal terugkrijgt in je geheugen.

0: is eerlijk, vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.
3: Please don't.

0: Gerda met Jasper.
1: Hey Jasper, goeienacht.
0: Hey, wat fijn om je weer terug te hebben in de NPO Luister-app.
1: In de app, hè? Ja.
0: Ja, want je was even afwezig. Je bent een vaste, trouwe luisteraar van 3FM.
1: Ja, maar... al vanaf Hilversum 3, hè, Jasper?
0: Ja, ik weet het inderdaad.
1: Ja, ik ben intussen 37. Ja.
0: Hey Gerda, ik bel je niet voor niks. Ik vind het sowieso altijd gezellig met je te kletsen. Het is long time ago. Maar je zit in het spelletje, zeg je niets, dan weet je iets.
1: Oh ja, dat vind ik zo grappig. En dan zeggen ze... Nou! Trap ik er zelf in.
0: Ja,
1: want dan zeg jij dat. En dan, ja, net als ik, zojuist. Oh, dan denk ik... Dommer. Nee, ik ben zelf nog dommer. Maar goed.
0: Oké, fijne nacht, Gerda.
1: Doei! God.

0: Jackson hoorde je bij 3FM. Het is 4 uur. Goedemorgen. Ik ben Anan en het laatste nieuws krijg je van NOS.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon, het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Vara. Anan Verboom.
0: Hey, goedemorgen. 2 minuutjes over 4. Samen de dag lekker opstarten met muziek van Taylor Swift zometeen. Opalite komt eraan. En een twijfelaar. Wie het is voor je zometeen.

Twente, I Love Life hoorde je. Hey, goedemorgen. Het is de vroege ochtend van 3FM met mij, Anan. En ik ben even benieuwd hoe het met jou zit. Maar ben jij twijfelachtig, zeg maar? Twijfel jij veel? Ik ben echt een ongelofelijke twijfelaar. Al mijn leven lang, volgens mij. Het is echt met werkelijk waar alles. Het is bij mij, als ik nog in de supermarkt zou staan en ik wil aardbeien kopen, dat ik die twee bakjes in mijn handen heb en dan nog gewoon 5 minuten kan kijken. Ja, maar die zien er dan nog net even lekkerder uit misschien. Of wil ik dan toch deze? Het is bij mij echt rampzalig. Maar er is een zangeres, een Nederlands talent. Dat is ook een best wel grote twijfelaar eigenlijk. Daar kwam ik dus laatst achter. Best wel grote twijfelaar. Terwijl dat in mijn ogen dus helemaal niet hoeft. Wie het is en waar ze over twijfelt, ga ik zo meteen naar je laten horen. Eerst muziek van Taylor Swift bij 3FM. Dit is Opalite.

0: en Holiday over hier bij 3FM. Sera, zangeres Sera, die heeft een vraag.
1: Wanneer zeg je van jezelf dat je echt een goede zangeres bent?
0: Dat vroegen ze zich af in een interview. Dat kwam ik tegen. Dat was een paar jaar geleden eigenlijk al. Maar mocht je het niks te binnen schieten, Sera, dat is niet de minste naam. Dit is waar je er allemaal van kan kennen. Don't Leave Kylie heeft ze gemaakt. Werd een enorme hit. Maar Head Held High is ook van haar.

tot 12. 3 FM. Anan Verboom. Hey, goedemorgen. Wat fijn om samen zo wakker te worden. Ja, of nog wakker te zijn. Als je bijvoorbeeld nachtdienst hebt, ook gewoon op je Pinksteren. Ik kan het me voorstellen. Werk je dan in dat geval? Je bent altijd welkom in de NPO Luisteren. Weet dat. Je mag altijd van je laten horen of je er nou goed in zit of dat je er wat minder in zit. Ik zou het ook leuk vinden om een fotootje van je te krijgen van dat wat jij nu voor je ziet. Ben ik wel benieuwd naar hoe Nederland erbij ligt zo rond dit tijdstip. Ik bedoel, er gebeurt ontzettend veel. Wat ik al zei, sommige mensen zijn druk aan het werk. Misschien jij wel. Anderen die kunnen niet slapen door de warmte. Oh, had ik ook last van gisteren. Ongelooflijk warm, helemaal als je nachtdienst hebt. En dan ga je overdag liggen, precies op het moment dat het zo warm begint te worden. Nou, dat heb je het echt slecht getroffen. Maar we zijn met elkaar, laten we het positief bekijken. Cindy, die meldt zich in de NPO Luisterapp, die zegt... we zitten nog gezellig met vrienden in de tuin, heerlijk weer. Extra dagje vrij, dus we genieten. Fijn dat je ons lekker verblijdt met je gezelligheid, Anan. Nou, wat lief, dank je wel daarvoor. En thanks voor het appje, je bent hartstikke welkom. Maar de liefde is erbij, die zegt... ik heb gisteren slecht nieuws gekregen van familie. Ben al de hele nacht aan het piekeren, och jee. Ik hoop dat ik iets voor je kan doen. En mocht je iets specifieks willen horen, kom maar door hoor. Dan kijken we even of we dat kunnen regelen. Want als dat jou helpt, dan bij deze. Chris is erbij in de appje luisteren. Die zegt, ik heb een vriendendag vandaag. Ik ben nu druk bezig met het voorbereiden op de boerderij. Kijk, dan hebben we dat in allebei gemeen. Precies alles doen op het laatste moment. Hebben we dan nog mee met elkaar. Hey, goedemorgen. Samen wakker worden met Kendrick Lamar zometeen. En SZA, Luder komt er voor je aan. En Three Doors Down, Kryptonite. Binnen nu en een paar minuten. Eerst David Guetta. Dit is...

Somieu en Dark Before the Dawn. Een schilderij dat net scheef hangt in je huis. Of twee verschillende sokken dragen. Een verslag maken en ja, de komma's. Zeg maar, kan je er tegen als, iets net niet helemaal klopt? Of raak je dan een beetje gekriebeld dat je denkt, ik wil eigenlijk het liefst nu het gelijk aanpassen. Ik kan het me voorstellen. Tegelijkertijd is er een zangeres zometeen, die ga je horen. Die heeft daar nul moeite mee. Wie het is en hoe het zit, hoor je zometeen naar Kendrick Lamar. If

Drummen blijft dit altijd voor mij, hoor. Eerste liedje dat ik ooit leerde drummen. Ik heb heel lang drumles gehad, 10 jaar. Ja, dit was toch de allereerste die ik helemaal van voor tot achter kon spelen. Three Doors Down, Kryptonite, hoorde hier bij 3FM. Perfectionisme. Heb je daar last van? Perfectionisme? Ja, ik herken het, hoor. Het is verschrikkelijk. Ik weet niet in hoeverre jij er last van hebt, maar bij mij elke comma moet kloppen. Alles gewoon precies goed. Als ik een fotolijstje ophang, dan wil ik ook wel echt dat die recht hangt, want anders dan ga ik me er alleen maar aan storen. Maar Sienna Sparrow, die heeft er helemaal geen last van. Grote artiest, staat vaak op het podium, maar als er een keer wat misgaat, het maakt er eigenlijk niet heel veel uit. Het belangrijkste voor haar is dat het verhaal en de menselijkheid goed overkomt. Dat ze dat kan overbrengen. En als er dan een keer een valse noot tussen zit, dan maakt het er ook eigenlijk niet heel veel uit. Maar dat is ook wel weer makkelijk zeggen als je zo'n goede zangeres bent en als je zoveel hits op je naam hebt staan. Ja, toch? Ja, perfectionisme of niet. Ja, het maakt dan ook eigenlijk niks meer uit.

bij 3FM. Goedemorgen. Start van je tweede Pinksterdag, maandagochtend. Lekker met 3FM. Ik ben Anan en ik ben er voor je om je wakker te houden. Zo onderweg naar de ochtend. Ja, en heb je trouwens gehoord waar Bibi Rexha altijd behoefte aan heeft als zij een optreden geeft? Ik vond dat zo raar. Ik las dat. Suiker. Als zij in de kleedkamer zit, dan heeft ze op haar rider staan, die lijst met dingen die ze dan graag wil in de kleedkamer, zoveel mogelijk suikerachtige dingen. Snacks, snacks, snacks. Flamin' Hot Cheetos, zure snoepjes wil ze graag. IJs vindt ze ook heerlijk. De religie van Bibi Rexha als ze een optreden moet geven om het goed te laten gaan, lekker veel snacks.

0: De Pussycat Dolls en Don't Ya bij 3FM. Op welke muziek is Harry Styles ontmaagd? Antwoord krijg je zo.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leukemeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Vara.
0: Annan Verboom. Muziek bij de daad. En welke muziek stond erop bij de daad van Harry Styles? Zometeen het antwoord op die vraag. Je gaat het nu ook horen na

Harry Styles en American Girls bij 3FM. Ik hoop dat je ervan genoten hebt, want dan was dit waarschijnlijk de laatste keer dat je dit normaal had kunnen horen. In een interview dat ik hoorde, vertelde hij dus dit weekend op welk liedje hij is ontmaagd. En dat was op het liedje Talkshow Host van Radiohead. You want me. Zie het voor je, Harry Styles. Hierop gebeurt het allemaal. With a gun and a pack of sandwiches. Ongelooflijk traag nummer, hè? Maar volgende keer als je zijn muziek hoort of als je naar de arena gaat waar hij nog gaat optreden. Sorry, je gaat het toch op een andere manier horen, denk ik, hè? Ik snap überhaupt niet dat je er muziek bij wil hebben. Lijkt me zo ongemakkelijk. Ik zou de hele tijd bezig zijn met die muziek. Gelijk afgeleid, werkt helemaal niet.

kunnen wij deze man even massaal gaan irriteren? Er komen goede liedjes van, dat blijkt maar weer. Ryan Tedder, de zanger van One Republic die je net hoorde, die was ook songwriter, dat is hij nog steeds, voor andere wereldsterren. En hij was bezig voor Beyoncé. Maar ineens, hij zat in de studio, ineens hoort hij een folkliedje en hij was verliefd op dat liedje geworden. En daar wilde hij iets mee doen voor zijn eigen band. Dus hij gelijk schrijven, alles erop en eraan. Nou, het liedje, fantastisch. Hij neemt contact op met de man van wie dat liedje eigenlijk is. Maar die zat continu te twijfelen. Ja, wil ik nou wel, wil ik niet samenwerken? Ik weet het niet helemaal.

Digby and Nothing. Het begint langzaam licht te worden. De dag die begint op te starten. De dag waarop het weer zo'n 30 graden gaat worden vandaag. En we lekker kunnen genieten van de zomer. En om alvast een beetje in die stemming te komen, heb ik alvast twee platen voor je. En eentje daarvan kan ik er zo meteen gaan draaien. Aan jou de vraag, welke mag het worden van die twee? Pak de NPO-luisterapp er maar vast bij, zou ik zeggen. Want jij mag het zeggen. Ik heb een polletje voor je klaarstaan in de berichtenfunctie daar. Bij 3FM in de berichtenfunctie in die NPO-luisterapp. En dan

0: I Got You. Optie B is voor I Set You To Go.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai.
0: Michel Telo, kan je ook voor gaan? Optie B. Jij mag het zeggen in de NPO Luisterapp. Waar heb je meer zin in? Kom maar.

0: Wilde jij dan I Got You horen of ga jij voor Michel Telo en I Say You To Pay Go?
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai.
0: Jij mocht het zeggen, via de NPO Luister-app kan elke dag dat we samen zijn en elke dag dat het zo mooi weer is, dan is zo'n extra zomersplaatje wel lekker, toch? In dit geval ruime meerderheid 78% voor Michel Telo.
1: Simba! Nossa!

Mars en Risk It All hoorde je bij 3FM. Mooi is dat, hè, als dromen uitkomen en als je heel erg vaak naar iemand luistert, dat je dan uiteindelijk ineens de vraag krijgt: hey, zullen we samenwerken? Deze meid vroeg dat.

alles dat ze uitbrengt, alles scoort. Alleen, ja, ze heeft ook nog een andere kant. En die hadden we nog niet echt van haar gezien. En dat is die wat stoerdere kant en wat meer de rapkant. En laat zij nou net de muziek van Kevin heel erg leuk vinden. En dat is andersom dus ook zo. Kevin luistert stiekem ook best wel eens vaak naar de liedjes van Roxy Dekker. En die twee werelden zijn prachtig samengekomen in hun samenwerking. Eigenlijk zag niemand hem aankomen, maar als je er zo achteraf naar kijkt, dan is het ook weer meer dan logisch. En als je die plaat dan zo hoort, dan valt het helemaal op zijn plek. Kevin en Roxy Dekker met nieuwe muziek. Jij hebt mij.

0: je hoorde Never Ender bij 3FM. Hey, ben jij iemand die snel naar de wc moet? Dat je de hele tijd moet plassen als je in de auto zit, of je bent aan het werk en oh, je moet weer naar de wc. Kan heel vervelend zijn. Beeld je dan even in hoe dat is als je op het podium staat en je moet dan naar de wc. Heeft de artiest die je zometeen hoort een hele goede oplossing voor. Hoe dat zit hoor je zometeen en ook Clooney ga je horen.
1: Een liga, waarom gun je mij geen liga?
0: Dat is Clooney. Free your mind binnen nu en een paar minuten.
2: 3FM.
3: Wat is jouw lievelingspodcast? Alledaagse vragen, Bingo Mafia, Bureau Sport? Of bestaat die misschien nog niet? Bij BNNVARA Academy leer je hoe je een podcast maakt. Een radioprogramma in elkaar zet. En hoe je van simpel geluid iets spannends maakt. Word redacteur bij

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overledige geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
2: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Die flitsers met Tom bij TomTom.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterren-slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
10: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Bij Jumbo zijn er duizend producten.

0: krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: 3FM. Anan Verboom.
2: Wat doe je als je op het podium staat als artiest en je moet plassen? Wat doe je dan? Lijkt me ongemakkelijk. De man die je zo meteen hoort, die heeft de oplossing ervoor. Another voor je eerst.

Bronson, Amy Winehouse en Valerie bij 3FM. We hebben allemaal wel mensen in de omgeving die altijd naar de wc moeten, toch? Zit je net lekker in de auto en hoppa, moet er weer eentje plassen. Moeten we weer langs een tankstation? Of in de klas, op school, heb je dat ook wel? Of die ene collega die eigenlijk altijd naar de wc is als je hem nodig hebt. Hebben we allemaal wel, toch? Ja, stel je nou even voor, je bent artiest en je staat op het podium. Ja, dan kan je niet zomaar naar de wc, toch? Nou, kan dus wel, blijkbaar. Clooney heeft daar de oplossing voor. Hij is DJ en producer, dus hij staat dan hartstikke lang te draaien op dat podium. Ja, dan gebeurt het wel eens dat hij ook naar de wc moet. Wat doet hij nou? Hij heeft een mapje op zijn USB-stick staan. Dat heeft hij PISS genoemd, oftewel PIS. En in dat mapje staan allerlei hele lange extended versies. Dus mocht het zo zijn dat je naar een optreden van hem gaat, naar een show, en je hoort ineens hele lange nummers achter elkaar, dat je denkt, nou, ik weet niet waar die is gebleven, dan weet je nu wat er aan de hand is. Hij moest gewoon even plassen. Hij heeft ook nieuwe muziek uitgebracht, samen met Prospa. Ontdek je bij 3FM. Het heet Free Your Mind. Free.

eten aanpak deze dagen, maar ja, mij hoor je niet klagen daarover. Maar ik heb toch een probleem. Ik ben als de dood voor muggen. Kan ik echt heel slecht tegen. Dat, weet je, dat gezoem, als je dit dan al hoort zo... Ah, ja, dan ben ik alweer klaar, hoor. Dan ben ik mij niet gezien, zeg maar. Maar ik moet er ook mee slapen. Ze zitten inmiddels in mijn kamer. En ja, ik ben dan degene, als het moet... dan zoek ik gewoon de hele nacht met mijn zaklamp. Dan ga ik op mijn bed staan en dan ga ik al die muggen uitmoorden. Ja, zo ben ik. Ik kan het echt niet hebben. Ik kan gewoon niet rustig slapen. Ik weet niet of het bij jou ook is, maar... En kijk, in mijn eentje, dan kan het nog wel, weet je wel. Maar als je samen slaapt, ja, dan is het helemaal niet te doen. Dan wordt het geen slapen meer. En dan niet omdat er iets spannends gebeurt, maar omdat ik weer loop rond de neuzen met die zaklamp, weet je. Dat is helemaal niet goed. Wat is volgens jou nou de allerbeste methode tegen muggen? Daar ben ik heel benieuwd naar. En dat kan dus iets zijn om ze überhaupt niet binnen te hebben. Misschien juist iets om ze heel snel te vinden, zodat je ze kan vermoorden. Of misschien heb jij wel een ideale truc om die muggen op afstand te houden. Maar wat is nou de beste methode tegen muggen? Ik heb je advies hard nodig. Je bent meer dan welkom in de NPO Luisterapp. Of 0909-1336. Jouw advies, dankjewel.

0: Outkast bij 3FM. Je hoorde Miss Jackson. Ik zit met een probleem. Ik hou ontzettend van de zomer. Je kan me echt niet blijer krijgen. Mooi weer, korte broeken aan, lekker naar het strand. Heerlijk. Alleen het slapen. Kijk, die warmte is één, maar die muggen, dat is twee. Dat je dan zo lekker ligt te slapen en dan ineens... dan hoor je hem naar je toe komen en dan gaat hij weer weg. Blijft hij weer terugkomen en je mept jezelf maar kapot... en dan sla je weer op je gezicht. Je wordt er gek van. Ik kan er zo slecht tegen. Verschrikkelijk. Ik zie hier bijvoorbeeld een appje van Erwin die zegt... citroensap, zou dat niet werken? Ja, het is het ook niet, citroensap. Voor mijn gevoel trekt het eerder aan, die fruitige geuren... dan dat het nou echt werkt. Ik kreeg nog een tip tegen die muggen van Marie-Christine. Die zegt zo'n stekker met van die vloeistof erin. Dat schijnt dan ook te werken. Ja, dat zou kunnen, maar... ja, dan kom ik weer met mijn gezeur. Van die stekkers, dat maakt soms ook geluid. Dus ik ben toch op zoek naar de oplossing voor, ja, voor muggen, zeg maar. Als je wil slapen, om dat irritante geluid tegen te gaan. Jappie, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Arnaud.
0: Wat doe jij?
1: Ik heb het raam dichtgeplakt met gaas.
0: Ja.
1: Zodat ze niet binnen kunnen komen. En mocht het wel zo zijn, dan heb ik zo'n prachtig apparaat. Die ouderwetse vliegenmap. Maar, ja. dan wel elektrisch.
0: Ah, en dan ga jij op jacht.
1: En, nou, ik hoef niet eens op jacht, want ik lig gewoon onder de dekentjes. En als hij dan in de buurt is, dan heb ik dat ding in de hand.
0: Hè?
1: En als hij dan in de buurt is, dan zorg ik dat... dan knip ik die knop in. En dan staat er spanning op dat gebeuren. En dan vliegt hij er tegenaan. En dan is het... En dan hoor je een enorme vonkenregen.
0: Oh, wat prachtig. Goed. Ja, en dan weet je, het is gelukt. Je missie is geslaagd.
1: Ja, dat voel ik maar als Napoleon.
0: Oh, maar hoe vaak heb je hier last van? Dan is jouw kamer echt zo'n muggenzooi of valt het wel mee bij jou?
1: Het valt mee. Ik woon hier in Friesland. Ik woon hier niet bij het water, want dan heb je nou meer last van muggen.
0: Ja, dat heb ik dus.
1: Ja, vraag het maar eens aan mensen die op een bootje zitten bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is nog erger.
1: Ja, nou, dat is een ramp. Maar goed, vannacht had ik een visite van één, maar die heeft geluk gehad. Want ik heb hem niet te pakken kunnen krijgen.
0: Oh, dat is... dat is niet goed, Jappie.
1: Maar hij maakte me wel wakker voor jouw programma. Amman.
0: Ik ben nog nooit zo blij geweest met muggen.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Wat goed. Hey, maar dan wordt het vannacht. Dus gewoon weer even vliegen met een paar tennisrekketje erbij pakken. En dan gaan we weer op jacht, hè?
1: Ja, zo is dat.
0: Heel goed.

Hardwired. Het is nieuw en ontdek je bij 3FM. En daarover gesproken. Ja, ik heb zometeen dus een track voor je van een artiest. Ja, daar moet je even goed naar luisteren. Dat is belangrijk. Want anders dan zou het een beetje zonde zijn. En dat is echt zonde dan. Dat is namelijk een artiest die heeft voor één album ooit 70 nummers geschreven. Ja, zeg maar, het moet echt goed zijn. En anders dan komt het er niet op. En dan heb je soms wel eens dat je dus doorgaat en doorgaat en doorgaat om dat resultaat te halen. Dat resultaat is weer gehaald. Er is muziek uitgekomen samen met Olivia Dean. Sam Fender heb ik het over. Rain Me In, ga je horen. Nou, Wave and

0: 13 jaar geleden kreeg hij de kans om samen te werken met Ed Sheeran, Martin Garrix. Alleen ja, elke keer kwam er weer wat tussen. Elke keer kon het niet worden uitgebracht. Eindelijk kan je ervan genieten. Eindelijk is hij uitgekomen. De nieuwe Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeated hoor je hier bij 3FM. En zometeen nog veel meer muziek met Sebastian Olkhuizen. The Imagine Dragons komen er voor je aan. Whatever It Takes. En ook Juste en Jack Stel komen eraan met Turn the Lights Off. Binnen nu in een paar minuten.
1: 3FM.
2: Obeling, alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje. Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
3: Alles voor kampeergeluk.
4: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
5: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voorwie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
15: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iris corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iris Opticians. Onze vakmensen zien meer.
16: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
17: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
18: Sorry, maar het is WK!
19: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense No-Frost Koelvries combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
22: Yes, hij doet het.
23: Ja hoor, dat kan zeker.
21: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
24: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
25: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
24: Ai, de man met de hamer.
25: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
26: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
27: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
28: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
27: Joe! nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
0: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis.

0: krijgen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: 3FM. Bon Jovi, Bon Jovi a tutti. Hartelijk maandagochtend. Maar laten we het voor de zekerheid gewoon even zondag noemen. Zometeen de meeste muziek in jouw weekendochtend met onder andere Teddy Swims, ook toepak naar het laatste nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die een reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van Stichting Amber Alert.
4: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
3: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1-seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
5: Yeah, I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us, of course, it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better, and that's what we'll focus on.
3: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. En de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Op morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
6: Ster. Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
14: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
15: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
16: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
17: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
18: Kijk op kwf.nl/voorwie.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Die flitsers met Tom bij TomTom.

gelijk, Jappie. Je hebt helemaal gelijk. Jappie is erbij in de NPO Luisterapp. Die zegt, Holy Spirit Day, Sebastiaan. Ja, ik weet niet of de Heilige Geest ook rekening houdt met het feit dat er een tweede Pinksterdag is. Volgens mij hebben wij dat in Nederland er zelf bij verzonnen. Maar, Holy Spirit Day to you, Jappie. Dus ik laat er vandaag, neem ik er eentje. Alvast proost, het wordt 30 graden, dus veel drinken, hé. Groetjes Aqua Jappie. Fijn om te horen, Jappie, dat je als het warm is opeens heel erg goed terecht kan, ook bij Dippy Doe. Aqua Jappie. En nu te zien in Aqua Best. Helemaal super, jongen. Dank voor het advies ook. Thanks voor de reminder, want ik moet zeggen, het is toch wel lekker om even zo vroeg wakker te zijn met die warme temperaturen. Kon even een spijkerjackie aan, een lange broek, ook wel eens lekker zo tussendoor, hè. Hopelijk heb je een mooie planning voor deze warme, warme tweede Pinksterdag. Zoals je hoort, Obi is er niet. Sebastiaan hier op de plek van Obi. Fijn dat je er in ieder geval bij bent. Een kleine uitleg over waarom Obi er niet is, ben ik je natuurlijk wel verschuldigd. Dat gisteravond de housewarming van zijn vriendin. Nou, met deze temperatuur is het natuurlijk goed gelukt. Zo, dat was het grap van vandaag. Als je nu weer heel vroeg moet opstaan. Meer heb ik niet voor je. Maar

goedemorgen zeg. Warme dag dus vandaag. Zorg ervoor dat je genoeg flesjes uit de vriezer meeneemt. Dan kun je de hele dag drinken. Af en toe een druppeltje is toch wel lekker. Zometeen een absoluut vergeten tune hier op 3FM na Teddy.

fucking California love. Binnen nu in 6 minuten. Die andere world famous tune over California. Gemaakt door een zangeres waar een sportwinkel naar is vernoemd. En een Dagu die in Yamin werkt. Denk dat je wel weet wie ik bedoel. Eerste track die je hoe dan ook goed kan gebruiken op je vroege tweede Pinksterdag. Of je gisteravond nou nog iets te goed gebruik hebt gemaakt van die extra vrije dag. Of juist het land draaiende houdt. En een beetje baalt dat je niet met je vrienden op het terras kon zitten gisteravond.

0: ik ben een kattenmens.
1: Miauw.
0: Niet alleen op feestjes, maar ik moet mezelf gok ik zo snel om gaan scholen tot hondenmens. Want binnen nu een aanzienbare tijd gaat in mijn en jouw leven de hond een belangrijke rol spelen. Als het allemaal goed komt. Waarom hoor je binnen nu en 8 minuten. Eerst de CEO van honden, Katy Perry en Snoop Dogg. Dit is

ze zijn weer terug hoor, de mannen van Nothing But Thieves. Na een radiostilte van 3 jaar, weer op je radio. De eerste single is gedropt, de socials zijn weer opgeschoond. Dat wil waarschijnlijk wel zeggen dat er een nieuw album aankomt. En waarschijnlijk is ook een nieuwe tour niet ver weg. Dus tijdens een livestream op de website van Nothing But Thieves kwamen er allerlei teasers voorbij met The Stray Dogs. Iets met heel veel honden. Dat is een soort symbool dat ze nu gebruiken. Komt opvallend vaak terug. Dus ik durf mijn geld er wel op in te zetten dat het misschien wel de titel van het nieuwe album gaat worden. The Stray Dogs. Wanneer we er

over weten, ga je natuurlijk hier bij 3FM als allereerste horen. Je hoort de Evolution, de nieuwste van Nothing But Thieves. Een hele goede morgen. Sebastian hier op de plek van Obi. Zometeen Lunis, Agapavonit. En misschien wel de allerfijnste nieuwe Nederlandstalige tune. Het is niet Justin de Wild met Cheerio, ik ben niet gek. Het is de allernieuwste van Higo die je hoort binnen nu. En ongeveer 6,5 minuut. Eerst Sabine Carpenter. Dit is Taze.

Lunis en I Got Five On It hoorde je bij 3FM. Een hele goede morgen. Sebastian hier op de plek van Obi. En ik kan me voorstellen, dan moet je wel even echt wel hele goede tunes draaien om Obi waardig te vervangen. Maak je geen zorgen. Ik ben voorbereid gekomen met de allerfijnste nieuwe Nederlandstalige tune. Het beste voor je weekendochtend. Komt uit Zwolle. Het komt van Higo. De nieuwste heet Vallen in

David Guetta en When Love Takes Over. Goed om te zien dat die nieuwe van Higo goed valt bij in ieder geval V in de NPO-luisterapp. Die zegt, ja, Higo, met twee hartjes erbij. Dat vind ik fijn om te lezen. Ook Kels erbij zegt, goedemorgen Sebas en Mariska. Goedemorgen Sebastiaan, op deze vrijdag een lange wandeling. Ja, dit is het moment om het te doen. En nu kun je nog zonder kontzweet dat doen. Lekker bezig Mariska. Dit is Joe en End of Being bij de...

0: Radio. Papa wilt iets zeggen.
1: Klopt. Het zijn namelijk vakantiegeld supersaleweken bij prijsvrij vakanties.
0: Wat is dat?
1: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 600 euro korting.
0: Wie heeft daar nou geen zin in?

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Heb jij ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Nu bij Dirk. Perfect Fit kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
5: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
15: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
16: Bon Jovi, Bon Jovi a tutti. Een hele goede maandag / zondagmorgen. Zometeen Somje op 3FM. En de 3FM mega heet deze week. Wat is de belangrijkste track die je de komende 5 dagen nog gaat horen hier? Hoor je zometeen na het laatste nieuws.
17: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorgapps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
18: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
17: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. Zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
19: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe, dat kan net uit.
17: Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
20: Ster. Hoe klinkt werken in een wereldteam?
21: Yes, hij doet het.
22: Ja hoor, dat kan zeker.
20: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
23: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
24: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
23: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
25: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
26: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
25: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
27: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.

0: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Sebastiaan Okhuizen.
3: Goedemorgen, vergeet niet te douchen. Hoef je dat de komende 6 uur niet te doen, want het wordt weer bloedje heet vandaag. Zometeen bij 3FM Gala, Freed from Desire, na Somjeu.

Alain, Freed from Desire hoorde je bij 3FM. Daarvoor Somjeu, Dark Before the Dawn. Stefan is erbij via de NPO Luister-app. Die zegt momenteel aan het klaarmaken voor een tweeluik van Somjeu in Paradiso. Heel, heel, heel veel zin in. Want deze tour is zo leuk. Ja, ik zie die beelden voorbij komen, Stefan. Kan je eigenlijk niks anders dan gelijk geven. Dat heb ik ook een beetje met die andere belangrijke tour die nu bezig is in Nederland. Als een soort oud dieseltje moest hij wel nog even in het begin op gang komen. Maar nu is hij volledig op stoom. Harry Styles kreeg tijdens de eerste shows in de arena best wel wat kritiek van zijn fans. Het podium was op een aantal plekken slecht zichtbaar. Ik gewoon niet helemaal topfit te zijn, waardoor hij ook vocaal niet helemaal op de top van zijn kunnen zou zijn. Nou, leek gewoon nog even in te moeten komen. Maar ondertussen is het podium aangepast. En Harry danst, zingt en springt en maakt weer grapjes op het podium. Zoals we dat ook in zijn vorige tour zagen. Dat gaat er ook voor zorgen dat het negatieve stramien van de kaartverkoop ook een beetje wordt overstemd. Dat is ook wel terecht hoor. Want wat een show is het. Als je nog kan gaan, ga. Er zijn er genoeg tickets via Ticketswap of Ticketmaster verkrijgbaar. En het mooie is, we zijn nu pas over de helft. We hebben nog 5 shows te gaan in Amsterdam. En bij 3FM dansen we deze week ook extra vaak op Harry Styles. Want Dance No More van zijn nieuwste album is deze week. 3FM.

0: ZFM met One Republic en Runaway. Hartelijk tweede Pinksterdag. En aangezien het halve land natuurlijk ook een extra lang weekend heeft, trekken we bij 3FM het weekend vandaag ook gewoon door. Vandaar de weekendochtendshow nu op een maandag. Weliswaar zonder Obi, maar met mij, Sebastiaan. Obi is even lekker zijn roes aan het uitslapen na een hele wilde housewarming van zijn vriendin. Ik heb toch altijd wel het idee, als je partner een feestje viert, dat je jezelf echt wel moet gaan gedragen. Maar goed, ik ken Obi een beetje. Dat is denk ik niet gelukt. Geen zorgen, vanavond hoor je hem wel. Gewoon vanaf 7 uur met Vera on track. En verder dus gewoon een zondag zoals je van 3FM gewend bent. Maar dan op de maandag. Dus ook het vaste recept voor de zondag blijft ongewijzigd. De meeste en de beste muziek. Tout le monde. Van de hele wereld is dat in het Frans. Ik mag nu Frans praten, want het is ook de ochtend voor een croissant en een baguette. En Coldplay en magie.
1: Call it magic.

Lady Gaga en Abracadabra bij 3FM. In grote afwezigheid van onze grote vriend Hobie Ruimakers. Wil ik je alsnog blij maken met misschien wel het allerfijnste genre in de muziek. Daar ben ik het wel echt roerend met Obi eens. Lieve indie. Dat zijn gewoon die gitaarbeentjes die worden gemaakt. Die bestaan uit de jongens die op school, waarvan je altijd dacht, ja, die gaan nooit de boel overhoop schieten. Nee, dat is lieve indie. Echt lief. Nou ja, op zich is het heel normaal om niet de school overhoop te schieten. Ik dwaal een beetje af, merk ik. Er is een playlist gemaakt door Obi. Die kun je vinden op 3fm.nl sowieso. En als je het niet kan vinden, stuur even een appie in de NPO Luisterapp. Stuur ik je het linkje toe. Gaat deze plaat namelijk ook in terechtkomen. Een van de allerbeste lieve indie liedjes voor deze tweede zondagochtend of tweede pinksterochtend. Phoenix en If I Ever Feel Better.

zou het er echt maar één zijn? Zou het maar één persoon zijn? Of zou het er toch meer zijn? Wie zit er toch achter al die heartbreaks die Somber heeft gehad? Want echt, in alle tracks van Somber wordt op wat voor manier dan ook het kommer en het kwel van zijn liefdesleven besproken. Laatst ook gezegd dat het voor hem wel een beetje mixed feelings veroorzaakt. Want hè, aan de ene kant heeft deze muziek hem gemaakt tot de gigantische superster die hij nu is. Maar door al die break-ups heeft hij natuurlijk wel het vertrouwen in de liefde verloren. Dus ik wil eigenlijk wel even die ex gaan spreken. Niet om een hartig woordje dan echt mee te spreken of een pomper te verkopen. Maar gewoon om er te bedanken. Want dankzij haar hebben we een bodemloze put. Die volgens mij nog lang niet leeg is. En ja, bodemloos. Dan is die bodem ook nog lang niet in zicht. In ieder geval gekregen aan Somber Bangers. Dit is de allernieuwste Potential bij 3FM.

Bibi Rexha, Faithless, A New Religion, hoorde je bij 3FM. Het is vroeg op de maandagmorgen. Die voelt als een zondagmorgen. Dus ik ben blij dat je er gewoon bij bent bij 3FM. Het is Sebastian hier op de plek van Obi. Je moet weten, ik doe normaal dit programma natuurlijk niet. Ik zeg al, dit is de plek van Obi, de weekendochtendshow. Dus ik was nog niet helemaal ingerekend op het feit dat ik nog moest eten toen de show begon. Dus ik heb dit samen met Joffrey van de productie even wat besteld bij de boodschappenbezorgservice, de flitsbezorgservice. We hebben ook een reddingstasje besteld. Voor 7,50 kreeg je volgens mij voor 15 euro aan producten die vandaag over de datum gaan. Wat heb ik gekregen? 2 slaafvinken. Een, wat is dit? Butter chicken magnetronmaaltijd. Een pak volle yoghurt, proteïne, met maar liefst 8 gram proteïne per 100 gram, dus het valt allemaal wel mee. Een bakje groene pesto en als klap op de vuurpijl, als kers op de taart, 1 Pink Lady appel. Ja, heb ik eigenlijk helemaal niet zoveel aan, maar ik kan me best voorstellen dat jij wel gewoon even een goed gevulde boodschappentas zou willen hebben. Dat is wel lekker, hè? Binnen nu, in 20 minuten, kan die van jou zijn. Dus hou je radio op 3FM, download de NPO Luister-app alvast. Draai ik zo meteen sowieso Jelly Roll nog voor je. En eerst M&M, The Real Slim Shady.

0: waarom experts Weheat kiezen? Weheat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een Weheat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar weheat.nl en begin met besparen.
1: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
0: Ga naar weheat.nl voor een gratis adviesgesprek. Weheat, de slimste warmtepomp.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal meer.
9: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.

0: Met Eliza Was Here boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: 3FM. Geen Lidl Lidl deals nodig hoor bij 3FM, want zometeen in het boodschappenspel jouw kans op een hele grote tas. Gevuld met gratis boodschappen. Eerst het laatste nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. En als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
3: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
2: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Power.
4: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakt, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
2: Dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM.

0: Tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
3: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
2: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
4: Alles voor kampeergeluk.
5: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
2: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
10: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.

0: op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

Ik snap dat je vooral geen zin hebt om vandaag boodschappen te doen. Maar bij 3FM zorg ik er zometeen voor dat je ook nog eens het weekend kan afsluiten met een goed gevulde boodschappentas. Binnen nu in 6 minuten eerst Bruno Mars.

0: Velden en My.
1: Hoor je ook vanaf 1 uur bij Mark en My. Sorry.
2: Obi's boodschappenspel.
1: Een hele goede morgen. Obi is eventjes een ochtendje vrij. Hij had gisteren de housewarming van zijn vriendin. Dus die heeft zich natuurlijk weer kostelijk misdragen. Daarom neem ik even met alle plezier de honneurs waar deze maandagochtend. En ik kan me best voorstellen dat dat goed voor je is. Dat ik er gewoon zit, maar wel nog steeds het programma van Obi presenteer. Want dat betekent dat het tijd is voor het boodschappenspel. Boodschappen zijn inmiddels net zo duur als een koffer bij Ryanair. Lijpduur dus. Daarom geef ik hier in Obi's boodschappenspel een goed gevulde boodschappentas weg. Ah, misschien wel jou. Wat moet je daarvoor doen? Ik geef je 3 producten uit de supermarkt zo meteen, inclusief een prijs. En dan is het aan jou om te raden of dat de daadwerkelijke prijs in de supermarkt hoger of lager is dan de prijs die ik zeg. Daarom heb ik alvast een oefenvraag voor je om even in te komen. Een Jumbo stokbrood kruidenboter, 2 stuks. Weet je, uit de koeling die je zelf dan kan afbakken. Kost dat meer of minder dan 2 euro? Goede antwoord was minder, namelijk 1,90 euro.

als je nou denkt, hey, volgens mij ben ik hier best wel goed in, stuur dan het codewoord boodschap via de NPO Luister-app. Speel je zometeen misschien wel mee met een boodschappenspel en is die boodschappentas voor jou? Wie dan eigenlijk?

0: snelheid. Remco, goedemorgen.
1: En goedemorgen.
0: Nachtdienst erop zitten. Ben je scherp genoeg, denk je, voor het boodschappenspel?
1: Ik hoop het, ja.
0: Je klinkt in ieder geval lekker opgewekt, dus ik ga ervan uit dat het misschien wel goed gaat komen. Ik noem zo meteen 3 producten, inclusief een prijs. En jij kan dan eigenlijk een gokje wagen of die prijs die ik noem hoger of lager is dan de daadwerkelijke prijs van dat product in de supermarkt. Heb je het antwoord goed, dan stuur ik je dat product op. Heb je het antwoord fout, dan gaat hij rechtstreeks naar de snelste NPO-luister-app gebruiker. Heb jij alle 3 de vragen goed, dan stuur ik je meteen een tas vol gratis boodschappen op. En ja, ik denk dat dat wel lekker is, toch?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Alright, ben je er helemaal klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor, ja.
0: Daar gaan we! Ariel wasmiddel, Koller, 30 wasbeurten. Oh, sorry, ik had je schuif dicht gedaan. Godsamme, goeiemorgen. Hallo?
1: Ja, klopt, maar er moet toch een prijs genoemd worden? Of moet ik de prijs
0: noemen? Dat is waar. Sorry, ik... Ariel wasmiddel, Koller, 30 wasbeurten. Is dat meer of minder dan 18 euro?
1: Ik denk... minder.
0: Dat is fout.
1: Oh, wat jammer zeg. Is het zo duur?
0: Nou, dat valt dus wel mee. De daadwerkelijke prijs ligt ietsjes hoger. Het is meer. Dus helaas gaat Ariel wasmiddel 30 wasbeurten sowieso niet naar jou. Maar de volle boodschappen, dat is ook niet. De Ariel wasmiddel gaat in ieder geval wel naar Pieter. Die had als eerste het goede antwoord gestuurd via de NPO Luisterapp.
1: Oké, prima.
0: Ja.
1: Nou, vriendelijk bedankt dan.
0: Ja, sorry. Ik heb ook het gevoel dat het een beetje aan mij lag of zo.
1: Ja, nee, zeker niet. Ik gokte het gewoon, dus ik weet het ook niet precies.
0: Maar je speelt nu niet voor de volle boodschappentas. Je hoeft niet volledig teleurgesteld te zijn.
1: Nee.
0: Want we hebben vraag 2 nog. Oreo-koekjes, 155 gram. Is dat meer of minder dan 2 euro?
1: Nou, dat zou wat meer zijn.
0: Dat is fout.
1: Ook al fout, ja. Oké.
0: Het goede antwoord was meer. Even kijken in de NPO Luisterapp. Harald had dat goed. Harald, jij krijgt Oreo-koekjes opgestuurd. Nou, willen we dan nog spelen voor een laatste product?
1: Jazeker.
0: Doen we dat toch? Lijfheid, Classic, Stoffer en Blik. Is dat meer of minder dan 6 euro?
1: Minder.
0: Remco.
1: Ja, ook al niet goed hoor ik.
0: Nee, is ook niet goed.
1: Nee.
0: Ik dacht misschien dat je op een slecht been had gezet, zeg maar aan het begin door zelf alles fout te doen hier qua techniek, maar die heb je ook niet herpakt.
1: Nee, klopt. Helaas.
0: Nou ja, het spijt me.
1: Ja, nou niks aan te doen.
0: Nee. Dus Remco, dankjewel. Even kijken in de NPO Luisterapp. De lijfheid, Stoffer en Blik, die gaat naar SME.
1: Nou, helemaal prima.
0: Ja. Probeer er lekker uit te slapen dan nu naar de nachtdienst, Remco. Nou, dat is een flatliner.
2: You'll be the saddest part of me. A part of me that will never be.

0: deze week krijgt echt een bepaalde speler van het Nederlands elftal. Die krijgt een appje van Ronald Koeman. Of die natuurlijk geselecteerd is voor het WK. Ergens deze week wordt de selectie bekendgemaakt. Zaterdag komen ze allemaal bij elkaar in Zeist. Maar ik denk dus dat Ronald misschien eventjes de sfeer moet, een beetje los moet maken in de selectie. Eventjes wat humor erin, dat kan hij vast wel. Dus wat nou als hij gewoon dit stuurt naar Tijani Reinders? Zou toch super zijn een keer? Gaat vast niet gebeuren.
1: Goedemorgen.
2: Ramon, oui. Magnifique.

0: hef je glas, want Ramon weet wat bij je weekend past.
1: Hij is met de bengabus gekomen.
2: Met de bengabus gekomen, inderdaad. Goedemorgen. Dan gaat alles lekker door. Heerlijk is dat. Goedemorgen, Sebastian. Hoe gaat het?
1: Ja, met mij gaat het redelijk. Ik moest in de boodschappenspel doen. Had ik iets kort voor geslapen vandaag.
2: Oh, jeetjes, jongens. Je bent er zelf vandoor gegaan weer met de tas.
1: Hij is er niet uitgegaan. Dus ik heb van Obi gehoord dat ik hem dan zelf mee mag nemen.
2: Nou, lekker smakelijke middag alvast voor zo.
1: Ja, hij doet met Lidl.
2: Oh, gadver.
1: Ja. En teren. Een weekend wijnadvies. Ramon, ik ga zo meteen lekker naar huis. Ik kan overal naartoe. Alleen de wijnboeren zijn natuurlijk vandaag niet open. Dus heb je wel een beetje rekening gehouden met het feit dat ik naar de supermarkt moet voor de wijn?
2: Nou, ik zou helemaal niet. Ik zou gewoon naar Nederlandse wijnboeren gaan. Je hebt in Nederland gewoon zulke goede wijnmakers. Dat wordt alleen maar beter door die klimaatopwarming natuurlijk. Iedereen klaagt erover. Het heeft ook voordelen, zeg ik altijd.
1: Ja,
2: maar.
1: Ja.
2: Maar dus die Nederlandse wijnen worden steeds beter. En je hebt zelfs in Nederland al Viognier bijvoorbeeld. Dat is een hele, een beetje tropische, een beetje bloemige wijn. En die heb je bijvoorbeeld van Apostelhoeven. Dus bij Maastricht, als je daar even naartoe rijdt zo meteen, dan heb je een fantastische wijn. Dus dat is eigenlijk mijn wijntip. Leuk is, je hebt hem ook voor ver onder de 100 euro.
1: Ver onder de 100 euro?
2: Zeker, ja, 20 euro.
1: Nou, vakantiegeld is binnen, dus het zou moeten kunnen. In Zeeland, want er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die gaan lekker naar het strand vandaag. In Zeeland heb je ook goede wijnen, toch?
2: Ja, shit, hoe heet je nou ook weer? Die is heel goed, een hele bekende.
1: Ik zeg nu niks.
2: Nee, ik ben nog niet aan het googelen. Je hebt de kleine schorren.
1: Ja, die ja.
2: De kleine schorren, die serieus Duiveland, die is heel lekker.
1: Ja?
2: Ja, die serieus, die zou ik ook doen al. Als je in Zeeland bent, zou ik die doen. En als je in de Betuwe bent, dan zou ik voor Betuws wijndomein gaan.
1: En nou, nu moet je de hele land afgaan.
2: Ja, ook. Heb je Friesland, heb je voor. Dit is geen grap, heb je de Friesling. Dit is geen grap, heb je serieus Friesling? Ja, die is ook echt best oké. Okay. Die hebben ook lekkere dessertwijn trouwens. Hebben we Nederland wel gehad, toch? Drie provincies, hè? Zo is het. Veel plezier zo meteen met Ramon.
1: Is er echt zo weinig te vinden in Flevoland? Nou, het blijkt maar weer. Bij deze, veel plezier zo meteen bij Ramon.
2: Dankjewel.

0: er ook gebeurt. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh ja, lekker zeg! Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting.
4: Zullen we?
3: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
3: Heb jij te maken met geheime liefde? Stuur me dan een bericht en wie weet ben jij wel mijn volgende gast.
4: Ik heb iets gedaan wat ik graag anders had willen doen.
5: Ben je iemand die alles onder controle heeft?
4: Hij kust hem heel brutaal.
6: De nieuwe dramaserie Geheime Liefde. Vanavond om 21:30 bij Bien & Vara op NPO 3.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
9: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
10: Dat wordt genieten.

0: Vlaanderen, de Benelux, de allermeeste muziek van de wereld krijgen hier. Lily Wood en de Prick. En ook Fontaine's is hier zometeen naar het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dicht bij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. De ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. De organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
4: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker.

Bij 3FM, goedemorgen. Het extra lange weekend, alweer tweede Pinksterdag. Ik heb voor de gelegenheid toch even opgezocht wat we nou eigenlijk aan het vieren zijn met Pinksteren. Dat is de uitstorting van de Heilige Geest. Oftewel het moment dat mensen volgegoten werden met God. Juist. Elke reden voor een extra lange weekend is een goede reden, toch? Zo is het. Doe lekker rustig aan, 3FM regelt de muziek. Dit is Sade, Smooth Operator.

Olderman. Hey, nog maar 17 dagen tot de start van het WK-voetbal. Hoogtepunt voor elke voetballiefhebber. Maar muziekliefhebbers kijken dan ook weer uit naar het einde van het WK. Ja, niet alleen omdat we dan verlost zijn van Viva Hollandia. Maar vooral vanwege de grote halftime show tijdens de finale van het WK. Shakira treedt op, net als BTS en ook Madonna. En dan is de vraag, gaat Madonna ook een special guest meenemen? Want de agenda van Sabrina Carpenter is nog leeg in juli. En ze hebben samen een gigantisch goede track gemaakt. Bring Your Life heet die, nieuw bij 3FM.

0: Wat een lekkere track, zeg. Gorillaz on Melancholy Hill bij 3FM. En het is warm vandaag, dus daarvoor Alex Warren.
1: 3FM. Ramon.
0: Komen veel berichten binnen via de NPO-luister-app. Leroy die gaat vandaag subboarden. Dat is met zo'n plank op het water. Heel veel plezier, Leroy. Maxime die geniet van de airco. En ondertussen ook van haar eerste koffie van de dag. Heel goed. En Sharon is onderweg naar Noordwijk aan zee voor een strandwandeling. Ga ervan genieten. 3FM draait de lekkerste muziek met Outkast zometeen. En eerst Martin Garrix.

Outkast. Hey ja, in het extra lange weekend van 3FM. En Martin Garrix daarvoor Told You So. Hey, als je op dit moment in de auto zit en je hebt passagiers bij je, zet ze even uit de auto. Kunnen prima lopen, dus lekker weer. Want volgens deze zangeres werkt haar muziek namelijk het allerbeste als je helemaal in je eentje in de auto zit. Dus zet ze eruit. Material Lover is de nieuwste van Shanna Spyro. En hoor je bij 3FM.

0: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.

0: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Het is de laatste dag van de hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
7: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
8: Hij is in
9: twee, hè? QC en Nesim stappen opnieuw de ring in samen met hun vaste sidekicks Frasi en Tajula met maar één doel. Elkaar zoveel mogelijk aan het lachen krijgen.
10: Jij bent bellig, toch?
11: Ja, man. Alsof dit programma nog niet genoeg domme buitenlanders
9: had. Stream Knockout Champs nu gratis op NPO Start.
7: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
12: Een nieuwe grill op ons terras.
13: Sorry, het is WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry & Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: Wrecker. Eerst het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. Een man van 55 en een vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, dan 3 van verkeer van de ANWB. 3 meldingen langer dan 10 minuten op dit moment. A7 Heerenveen-Hoorn. Voor Den Oever heb je 17 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens heb je 15 minuten vertraging. En de laatste op de A76 Geleen-Aken. Voor de Duitse grens 10 minuten.
2: 3FM.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 1,5 kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
4: Het is niet normaal meer.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
4: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
6: 3FM. Ramon Verkoeien.
7: Hele goedemorgen. Geniet lekker van deze heerlijke tweede Pinksterdag. 3FM draait passende muziek bij de zon. Pink komt eraan zo meteen ook Lost Frequencies. En eerst is dit Somber.

Woensdag. Get the party started, hoor je. Daarvoor Summer Homewrecker. Het heeft 2 jaar geduurd, maar ze zijn terug. Nothing but Thieves. Vorige zomer waren ze nog invalheadliner op Down the Rabbit Hole. Maar ja, eigenlijk was het vooral een hinderlijke onderbreking voor het werken aan nieuwe muziek. Mocht je nou denken, goh, ik hoop dat er een gitaartje in zit. Dan ga je de eerste paar seconden zometeen al heel vet vinden. Nieuws en Nothing but Thieves hoor je zometeen. Ook Jordan Sparks, Chris Brown, Nell Air komt eraan. En eerst Lost Frequencies, Pastel.

Jordan Sparks, Chris Brown bij 3FM, No Air. En Nothing But Thieves ervoor, Evolution. Hey, komen veel berichten binnen via de NPO Luisteren. Mitchell die heeft net alvast hard gelopen voordat het echt warm wordt, stuurt hij. Evelyn die staat in de rij voor de car wash. Daar is het hartstikke druk blijkbaar.

vanaf 6 uur weer Wijnand en Jamie in de ochtend hoort. En ook vanaf 4 uur een kakelverse middagshow met Barend en Bernard. Ja, die hebben een dag extra kunnen opladen. Zoveel energie. Daar kan zelfs Rico Verhoeven niet tegen opboksen.

even wat temperaturen doornemen in Nederland. In Leeuwarden, as we speak, 23,1 graden. Hoek van Holland, 24,5. Venlo, 25,2 graden. En de warmste plek in Nederland op dit moment, Westdorpen. In Zeeuws-Vlaanderen is dat 26,2 graden. Hele fijne zomerdag.

0: Lekker festivalzomertje hoor, in het vooruitzicht voor Antoon. Hij geeft een lang gedroomde show op Lowlands. Misschien zelfs wel in de Alpha Tent. Verder zien we onder andere op Wish Outdoor, Hullabaloo. En volgend weekend warmt hij alvast op als headliner op Westrock en Douwpop. Ja, dan gaat hij deze ongetwijfeld live doen. Jorden, tot het eind van mei bij 3FM.
1: Meer Nederlands talent ontdekken.
2: Hi, dit is Micha en ik ben 3FM Talent. We

0: Gaga, Bad Romance bij 3FM. En daarvoor 3FM Talent. Goed, hè? Micha, Liar.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Ramon.
1: Met onder andere deze.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
1: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Obeling, alles voor kampeergeluk.
8: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping... vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
7: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
9: Alles voor kampeergeluk.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
13: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
15: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
16: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
17: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
18: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
19: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
20: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
21: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
23: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
24: Yes, hij doet het.
25: Ja hoor, dat kan zeker.
26: Rozer!
23: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
27: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl. 3FM.
0: warm.
1: Radio 3FM voor de meeste muziek. Years and Years, Taylor Swift en ook Caesar Palace zo meteen. Dat is leuk. Eerste nieuws om 12 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, dan 3FM Verkeer van de ANWB. Dit zijn de 3 langste vertragingen op dit moment in Nederland. A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld, 34 minuten. Komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is daar dicht. Dan de A12, Duitse grens, richting Arnhem. Voor Duiven, daar heb je 15 minuten. En de laatste file op de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens. 19 minuten vertraging.
3: 3FM.
4: Ster. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot 600 euro korting. Dereizen. Live your dreams.

0: op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen, live your dreams.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
3: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
9: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.

uit een years and years. 3FM. Ramon. Van alle stranden in Nederland zijn er dus livestreams, echt webcambeelden. Dus we trekken wat leuk aan als je naar het strand gaat vandaag. Dit zijn op dit moment de drukste stranden in Nederland. Op nummer 3, Kijkduin. Op nummer 2, Zandvoort aan Zee. En de absolute nummer 1, wat is de druk joh? Hoek van Holland. Geniet van de

0: James Bay. Haul Back the River bij 3FM. En The Weeknd daarvoor In Your Eyes.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Jarenlang is er onderzoek gedaan. Maar wetenschappers hebben het ontdekt. Het recept voor een zomerhit. Ja, je hebt nodig een tempo waar je goed op kunt dansen. Een tekst die zich vaak herhaalt, zodat je het snel kunt onthouden. En heel belangrijk, je moet het liedje in de maand mei uitbrengen. Nou, dan merk je meteen Calvin Harris, die snapt.

0: Nederland is onderweg naar de 30 graden. Op 3FM mooie Empire of the Sun, Walking on a Dream. Zometeen Bruno Mars, ook Sam Fender komt eraan. Maar eerst belangrijke zaken.
1: De slomste mens.
0: Want in het weekend van 3FM doen we het heel rustig aan. We doen het lekker relaxed. En spelen de sloomste mens, waarin weer een belangrijk persoon uit het nieuws is vertraagd. En jou de vraag, ja, wie zoeken we? Wie is er vertraagd? Als je dat goed weet te raden, moet je meteen het antwoord sturen naar de NPO Luister-app. Want dan win je namelijk de lekkerste weekendsnack, een zak kroephoek naar keuze. Let heel goed op, wie hoor je hier vertraagd?
2: Geen spoor van vlugriapie. Nou, volgens mij is hij een zijstraat ingeslagen en zijn wij voorbij gereden. Maar als vlugriapie ons afgeluisterd heeft, toen ik die brief voorlas, dan deed hij het wel. Was hij in de wagen, we moeten het pakje vinden voor de vlugge jaapie er is.
1: De sloomste mens.
0: Ha. Wie hoor je daar als sloomste mens vandaag? Als je het weet, stuur meteen het antwoord naar de NPO Luister-app. Wie is vandaag de sloomste mens? Dan ben je een zakgroep ook naar keuze. Dit is de 3FM, Bruno Mars, Risk It All.

0: Sam Fender bij 3FM Peoplewatch. En het is bizar. Deze kan gewoon in de herfst, deze kan in de winter, in de lente, maar ook gewoon op een warme zomerdag. En natuurlijk hoor je hem bij 3FM.
1: De sloomste mens.
0: We zitten midden in de grande finale van de sloomste mens, waar weer een belangrijk persoon is vertraagd. Aan jou de vraag, ja, wie is er dan vertraagd? Wie is de sloomste mens? Luister heel goed, dit is de opgave voor vandaag.
2: Als Fluggiapie ons afgeluisterd heeft toen ik die brief voorlas, dan deed hij het wel. Pas hij in de wagen, we moeten het pakje vinden voor de Fluggiapie er is.
1: De sloomste mens.
0: We spelen die grande finale met Anton uit Maasdam. Hey Anton.
3: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hey, wat ga je nou doen zometeen?
3: Een e-chopperen.
0: E-chopperen. Is dat over de longen of...
3: Ja. Laten we het maar ophouden dan, ja.
0: Vertel eens, wat is e-choppen?
3: Ja, het is op een soort elektrische scooter rondjes rijden door de natuurstrakjes.
0: Oh, dus je hoeft niet te trappen. Het is een soort... scooter. Ja. Het ziet er soort wel uit... Ja, nee, 30 graden inderdaad. Dat wil je helemaal niet gaan trappen. Maar het ziet eruit als een soort fatbike ook.
3: Ja, lachen toch?
0: Ja, wel lachen. Ja, en inderdaad, misschien als je lekker hard rijdt. Hoe hard gaan die dingen eigenlijk, weet je dat?
3: Werkelijk geen idee.
0: Nee, maar dat is wel, dan heb je nog een klein beetje de verkoeling natuurlijk.
3: Ja, dat hopen we maar met deze temperatuur. Weet je niet?
0: 45 kilometer per uur zie ik. Nou, dat is stevig hoor.
3: Oh. Nou, aardig dan.
0: Ja, toch? Haal je al die wielrenners in. Dat is ook lekker.
3: Ja, dat zal wel leuk zijn. Dan kom jongens. Even een
0: pakje
3: bij.
0: Hey, en waar ga je dat doen? E-choppen?
3: In de omgeving van Utrecht.
0: Oh ja, maar je hebt die Utrechtse heuvelrug bijvoorbeeld. Hartstikke mooi.
3: Ja, dat is wel leuk.
0: Ja, super leuk. Nou, heel veel plezier daarmee. Ondertussen zit je ook nog eens in de grande finale van de sloomste mens. Wie denk je dat er vertraagd is vandaag?
3: Ik dacht Adriaan.
0: Laten we even luisteren of dat het goede antwoord is.
2: Was hij in de wagen? We moeten het pakje vinden voor de Fluggiapie er is.
0: Ja, natuurlijk Anton, dat is het goede antwoord. Adriaan van Bassie. Hij heeft een comeback gemaakt. Hij is inmiddels 83 jaar en speelt een rol in een nieuwe kinderfilm... Jelgor de Goochelaar en de Rode Diamant.
3: Vet, hè? Nou, daar gaan we naar kijken.
0: Weet je het. Het levert je op een zak kroepo naar keuze. Naturel, cassave, Bali, Java, Jakarta of saté. Welke wil je hebben?
3: Saté, alsjeblieft.
0: Komt je kant

0: Eminem en Bebe Rexha.
1: 3FM.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog, vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Een nieuwe grill. Op ons terras.
9: Sorry, het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
10: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
13: Honda, the power of dreams.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
15: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
16: We love you, president.
15: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.

0: Oh, ik dacht gourmetten.
1: Oh.
0: Lekker gourmetten met de familie binnen.
1: Barbecuen.
0: Binnen gourmetten met de familie. Veel plezier vanmiddag met alle pannenkoekjes, beslag. En alle slavinkjes op die kleine... Hè? En kerstkransjes erbij, ook heerlijk trouwens als toetje. Dit is 3FM, we gaan naar het nieuws van 1 uur. Als er iemand is. Hallo?
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan dan oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. Finish is op de Koolsingel in Rotterdam. Het weer, volop zon. Het is warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. 3FM.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom, de best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen, live your dreams.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Sorry, ik had mijn hoofdtelefoon verkeerd om. Moest ik even corrigeren.
1: Oké, okay, wat fijn.
0: Ja, want je wilt niet links, rechts.
1: En ik snap hem.
0: Rechts, links, hè.
1: Ik
0: de politiek
1: hem.
0: Werkt dat ook niet. Ook niet met de hoofdtelefoon. Dit is de zondag, de zonnige zondag van Mark en Mai op 3FM. Leuk om te zien als je erbij bent. Blote benen mogen allemaal naar de NPO Luister App. Mai was gisteren heel erg fan van alle lekkere kalknagels die binnenkwamen.
1: Ach.
0: Dus dan stuur ze vooral ook die eventjes door. En als je een extra teen hebt, dan mag je helemaal hebben. Olivia Dean en Baby Steps komt zo meteen. Na Bibi Rexha en Faithless, New Religion. En dit is Eminem, Lose Yourself.
2: Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment.

0: hard aan het schreeuwen. Dat zag er ongelooflijk klungelig uit op de webcam, ongetwijfeld. Dit is 3FM, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dat zag er waarschijnlijk een partijtje
1: dom uit. Dat zag er zo suf uit. Hey, ik heb een leuk feitje over Bibi Rexha. Haar nieuwe track New Religion begon eigenlijk uit pure nostalgie. Ze is namelijk groot fan van de danceklassieker Insomnia van Fateless. En Bibi was zo obsessed dat ze gewoon persoonlijk aan hen had gevraagd... mag ik met jullie samenwerken? En zo zie je maar weer, new meets old. En dan krijg je gewoon een mega grote klapper van een hit.
0: Ja. Maxi Jazz nam alleen de telefoon niet op. Denk ik. Maar goed, ik moet even Sister Bliss bellen, hè?
1: Gewoon de mens die eraan hebben samengewerkt, denk ik.
0: De track was lang in de making, maar hij is er eindelijk. Ze kwam erachter dat New Religion, daarvoor Eminem en Lose Yourself. Dit is 3FM en we mogen gewoon even applaus geven aan Mai voorbij. Dat is ook mooi. Mai klapt meteen mee, weet niet eens waarom.
1: Waarom?
0: Je weet niet waarom.
1: Ja, nee, dat heb ik altijd zo vaak gedaan. Als ik dan bij een talkshow zit of zo. En dan zitten mensen toch wel te klappen. En dan klap ik altijd heel automatisch met me mee.
0: Ja. Mai heeft namelijk gisteren het bij haar thuis doorheen gedrukt dat ze gingen barbecuen.
1: Oh,
0: en dat
1: ja.
0: heeft ze echt op een geweldige manier gedaan. Want Mai zat daar al in de studio een beetje te klagen. Dus iedereen herkent dit wel een beetje. Dat je eigenlijk, er zijn al boodschappen in huis. En je geliefde heeft ook echt heel veel zijn best gedaan om al boodschappen te halen. En dan zit je toch een beetje zo naarmate het etensuur nader. Denk je, ik
1: dat was tijdens de uitzending. Dat was tijdens de uitzending.
0: Heel anders. En Mai zegt, ik had zin in barbecue. Ik vind een barbecue. Hoe ga ik dat nou doen? En toen zei ik op een gegeven moment, dat was wel ook een klein beetje mijn tippie. Ik zeg, als jij nou gewoon gaat halen en zegt, hé, je hoeft er niet meer over na te denken, maar ik ga op weg naar huis, ga ik alles halen. Maar dat hing van één ding af. Want dat is natuurlijk altijd belangrijk. Is er voor barbecuen...
1: alles in huis.
0: Houtskool.
1: Ja, dat is heel erg belangrijk.
0: In de supermarkt.
1: Ja.
0: En jij bent een soort van kruistocht afgegaan. En jij hebt nog... jij dacht nog, oh shit, ik ga het nu verliezen. We moeten uiteindelijk toch die stinkende spruitjes uit de koelkast eten.
1: Dat dacht ik ook. En toen belde ik. Ik zeg, weet je het zeker? Ja. Als we houtskool hebben, als de supermarkt dat nog heeft, dan gaan we barbecuen. Ja. Dus ik ben naar mijn plaatselijke supermarkt gegaan. Dat is net even buiten het centrum van Haarlem. En toen dacht ik, ik heb hier vertrouwen in. En ik liep naar het schap. En er lag zowaar nog twee zakken houtskool. In het schap. En toen wist ik, we gaan barbecuen. Dus ik heb echt lekker gebarbecued.
0: En je weet ook, er is ook iemand, een jongen of een meisje die in een relatie heeft gezeten, die exact hetzelfde heeft gedaan, die 10 minuten later kwam dan jij. En die heeft wel de troep uit de koelkast moeten opeten, omdat er niks in huis was.
1: Ja, dat is zo.
0: Applaus voor Mike. Het is gelukt. Een vrouw die barbecue er doorheen drukt bij de vriend. Nou, de wonderen zijn de wereld toch nog niet uit, hè?

0: Susie hoorde je en Tipsy.
1: Tipsy.
0: Daarvoor Olivia Dean en Baby Steps.
1: Hey, Lowlands heeft vorige week nieuwe namen toegevoegd aan de line-up.
0: Ja, ik zag het. Ik kon het alleen weer niet lezen.
1: Ik had een voorspelling gemaakt.
0: Op die website.
1: Ik had een voorspelling gemaakt ook wanneer die online zou komen.
0: Ja, dat heb je
1: en
0: wel goed gehad.
1: Ik had het gewoon goed.
0: Ja.
1: Even weer een applaus voor mezelf.
0: Ja, dat is goed. Ja, natuurlijk. Het wordt een soort van grote applaus voor mijn voorbijshow vandaag.
1: Nee, ik ben de Mai Nostradamus. Ik heb gewoon weer mijn taak gewoon weer
0: voorbereid. Nostramaidus.
1: Ja, Nostramaidus ben ik. En dat klopt ook. Maar er ontbrak wel één naam. En ik had wel gezegd, die staat erop. Hij stond er niet op.
0: Ik vond de hele beredenering van waarom die erop zou staan, vond ik overigens wel heel erg houtsnijden.
1: Hij staat namelijk op Pukkelpop. En ook datzelfde weekend zeg maar in Engeland op een festival. Dus de kans dat hij dan besluit om toch nog even langs Lowlands te gaan, was best wel groot.
0: Ja.
1: Maar misschien toch te druk. Ik heb het over Joe.
0: Te druk.
1: Ja, nou ja, een weekend en dan
0: als je
1: drie festivals.
0: Als je in de 20 bent en je maakt muziek en je wordt een wereldster en je hebt toevallig, omdat je van al die acteurs in Stranger Things is niemand ook maar iets aan het doen van enig belang. En deze jongen die kan een succesvolle muzikale carrière. Dan is het woord te druk. Kom naar Lowlands!
1: Gewoon, kom naar Lowlands!
0: Sorry, dit
1: Joe,
0: was even mijn betoog.
1: Als je ons nog hoort, hier op 3FM...
0: Ja.
1: Weet dat wij jou gewoon graag in het derde weekend van augustus willen zien.
0: Ja.
1: Op Lowlands.
0: En de beginning van Joe hoor je naar Kate Ryan.
2: Nashie.

0: Hey, oh, en dat is Joe. And the beginning, hoorde je. Moet ik trouwens eventjes nog, sorry daarvoor, ook voor het onsmakelijke beeld op de livestream. 3fm.nl/live. Ik heb een ongelooflijk vieze vetvlek op mijn shirt.
1: Dat heb je eigenlijk gewoon altijd.
0: Nee, dat is niet waar.
1: Jij morst. Ik ken niemand die zoveel morst als jij. Ja, zeg maar, jij bent 40, maar je eet eigenlijk als een kind van 4. Die nul is gewoon ergens gewoon erbij gekomen gedurende jaren.
0: Ook met hetzelfde geluid als een baby.
1: Jij eet ook met. Ja. Sorry, er komen nu heel veel geklagen hier vanuit.
0: Dit vind ik allemaal goed hoor. Dit is ook goed voor mijn persoonlijke ontwikkeling.
1: Jij hebt van die mensen die eten dan. En dan, er komt er een bepaald soort geluid uit. Alsof ze dan in één keer ook zo van dat ademen tijdens het eten door.
0: Alsof ze aan het hardlopen zijn.
1: Ja, maar zo'n tijdens adem. Het eten, ik vind het altijd zo vreselijk. Ik weet niet of mensen dit herkennen, maar dit
0: maar
1: is echt.
0: Dat toch niet?
1: Ja, jij eet dat wel. Als jij al een kroket eet. Je...
0: Ja, dat is wel waar. Ja, klopt.
1: Zoveel geluid uit.
0: Nou, wat ik dus had vanochtend. En overigens, ik heb heel vaak niet een vlek. Althans, dan denk je, maar dan heb ik een zwart shirt aan. En dan zit er alsnog vlekken, maar dat zie je niet. Vanochtend dacht ik. Ik dacht, weet je wat? Ik weet zo. Je hebt wel eens tegenwoordig op die openbaar vervoerplek. Heb je een broodjeszaak die heet Julia's. En daar hebben ze van die Italiaanse broodjes.
1: Ja.
0: En ik dacht gewoon vanochtend. Weet je wat? Even gewoon een lekker zomers ontbijtje. Ik haal een focaccia carpaccio truffel.
1: Sorry. Ja. Truffelsaus, denk
0: ik, misschien,
1: toch?
0: Ja, is okay. Truffelmayo, ja. Het is een beetje heftig ontbijtje misschien om 10:00 AM. Ik had er gewoon zin in en er stond al aan. Dus ik kom daar aan. Maar wat ik ook wel weet van die vestigingen is dat is natuurlijk ook tegenwoordig met alle krimflatie. Dan heb je een lekker broodje. En Mai stuurde mij toevallig van de week stuurde zijn foto door van een broodjeszaak waar ze in België was. Dat wordt dik belegd, joh. En in Nederland, weet je nooit zo goed, krijg je een dik belegd broodje of
1: krijg je één plakje ham of krijg je dus gewoon echt 3 op elkaar?
0: En heb ik dus al een paar keer gehad, dat ik daar een focaccia carpaccio truffel, want zo heet hij op de menukaart, dat ik die bestel. En dan zit die truffelmayo zit er amper op. Dus ik dacht, ja, weet je wat, ik ga mij nou niet weer €8,75 lichter laten maken, terwijl er geen saus op zit. Dus, bear with me here, ik sta in de rij en er waren 3 verschillende kassatjes waren open. En ik dacht, als er 1 iemand is waaraan je kan vragen, hey, wil je er even wat extra truffelmaaien op doen? Ja. Dan moet je dat niet aan zo'n skinny girl vragen. Want die denkt dat, oké. Die denkt zo, en dan is het klaar. En dan denkt ze dat ze er heel veel op heeft gedaan. Dus ik denk, wie is de bolle van de 3? Dus ik kijk, er stond één.
1: Niet
0: de bolle. Maar een beetje, laat ik zo zeggen, wie is de gezellige van de 3? Dat ik denk, oh ja, daar kan ik mee levelen. En inderdaad, er stond eentje dat ik denk, oh ja, jij snapt wel hoe mayonaise werkt. Maar ik weet ook hoe dat werkt, dat zie je aan me. Dus ik kom daar aan en wij kijken elkaar aan en ik zeg, hey, zou jij wat extra truffelmayo erop willen doen? En toen eigenlijk net als in een film soms, hè, dat het dan stilvalt.
1: Ja.
0: En ineens alsof de camera in slow motion om ons heen draaide. We keken elkaar aan. We deden een soort van instemmende zo. Je stemde een knik van, we both know what we want here.
1: Zij keek je elkaar aan en toen pakte hij die tube.
0: Zij pakte die fles. Nou, zij deed dat broodje open. En zij deed daar mayonaise op, joh. Nou, verdorie. Het is echt het.
1: Ik zie de sparkle, zeg maar, al verschijnen eromheen.
0: Ik was verliefd bijna.
1: Ja.
0: Zoveel. Dus zij deed dat broodje dicht. En ik loop en ik ga zitten. En ik maak hem open en ik neem 1 hap. En aan de zijkant van een broodje, overal op mijn shirt. Heel mijn shirt onder. Dus daar komt die gore vetvlek
1: vandaan. What goes around, comes around.
0: Dat is karma, hè? Ja. Het liedje wat je zong lijkt wel een beetje op deze. Is hem niet helemaal, want dit is crazy.

0: Zara Larsson en Lush Life gaat niet over het zeepje, overigens. Die winkel, toch?
1: Nee.
0: Is dat een winkel waar jij veel komt?
1: Nee. Ik vermijd dat.
0: Oh, echt waar?
1: Nou, ik
0: ken heel veel vrouwen die...
1: Ik vind de geur van deze specifieke winkel altijd een beetje intens.
0: Ja.
1: Net zoals die andere die heel veel mensen cadeaus geven... als ze niet weten, als ze geen inspiratie hebben voor iemand.
0: Ja, ja.
1: Als je dan een zeepje of een body lotion krijgt... dan denk ik ook bij mezelf altijd lekker niet creatief van jou. maar dat heb ik ook een beetje bij dit.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, bij deze. Ik had net een leuk luspakket voor je gekocht, maar daar hou ik hem weer. Nee, was niet waar. Dit is 3FM. Hallo. Ik ga nu opnoemen alle mooie dingen die uit België komen. We gaan nu beginnen. Belgische pralinees, speciaal bieren, Belgische friet, het Atomium, Kuifje, Mannekepis, Brugge, ook wel het Venetië van het Noorden genoemd, Belgische wafels, de Vlaamse primitieven, dat zijn prachtige meesterwerkers als een schilder, Genauwkroketten, Tomorrowland, de Belgische kusttram, dat is ook echt schitterend, de langste tramlijn ter wereld die de gehele Belgische kustlijn met elkaar verbindt, chocoladepasta, Eddy Merckx, Gert, Samson, meneer Spaghetti en de Hand en

0: Somio in Dark Before the Dawn. Dit is 3FM op zondagmiddag, wou ik zeggen. Het is maandagmiddag.
1: Ja,
0: hey, ook eens een keer leuk.
1: Weekend, ook ja. Op je maandag.
0: Ook eens een keer leuk, door de week. Maar lekker vrij vandaag, heel veel mensen. En het is wel grappig, want wij hebben dan de zondagprogrammering op maandag. Maar andere zenders weer niet, dus komen ineens allemaal mensen tegen die een soort van hele rare twilight zone. Die zeggen, waarom ben jij hier? Oh ja, frek. Je hebt natuurlijk gewoon op de... Het is allemaal collega's die je dan zeg maar normaal niet ziet van Radio 2 en Radio 5 en zo. Die gewoon ineens denken van ik krijg een half tien jaar. Waarom loopt Mark hier? Waarom hebben ze hem in godsnaam op maandag toegelaten tot het pand? Ah, de zondagprogrammering. Ik snap het. Somio, daarvoor de Haunted Youth en Forget Me. Ken je dat? Dat je op iemands Facebook of Instagram kijkt en dan denkt... Hey, hier is iets aan de hand. Heel veel foto's zijn ineens verdwenen van het profiel. En dat is dan vaak een teken dat of de perfecte relatie... die op dat Instagram-account of Facebook-account altijd werd geëtaleerd... die perfecte relatie is ineens uit. En alle bewijzen dat het ooit heeft plaatsgevonden... moet worden gewist van de aardbodem. Of iemand doet ineens aan een soort van social detox... om na 4 weken interessant doenerij gewoon weer terug te keren. Harder dan ooit. Alexis Jordan heeft dus op Insta al haar posts weggehaald.
1: Wat?
0: Alles.
1: Maar ook de foto's met kinderen en zo.
0: Nou, vooral de eerste post ging volgens mij ook gewoon over muziek. En inderdaad misschien over de kinderen. Dus of ze schaamt zich nu voor haar oude werk.
1: Dit is een hint gewoon, weet je wel. Artiesten die dan bewijzen van... oké, ik ga nu alles afhalen en opnieuw beginnen. Dat zijn vaak mensen die dan met nieuwe muziek aankomen.
0: Dames en heren, Alexis Jordan heeft alle verwijzingen naar haar oude muziek weggehaald... en gaat binnenkort indie folk maken met een accordeon. Dit is dan toch eventjes haar

0: Heerlijke 90s vibe van Def en Former Toppers. Het doet echt denken aan het oude werk van Snoop Dogg. En zelfs een klein beetje aan Grand Theft Auto San Andreas. Zegt zo. De gamer in mij. Ja, dat is echt zo, vind ik. Ik vind het echt heerlijk. Laat het dan net zo zijn dat wij later vandaag ook nog Gin & Juice draaien van Snoop Dogg. En weet je waarom, Mai?
1: Nou.
0: Weet je waarom, Mai?
1: Wij hebben namelijk...
0: Wil je het nog één keer zeggen? Nee.
1: Nee, ik weet het niet.
0: Nee, weet je het echt niet?
1: Vertel, Mark. Wat mag ik weten en heel Nederland?
0: Dames en heren, wij hebben vandaag...
2: De Terras Top 5!
0: De Terras Top 5.
1: Ja.
0: Ja, we zijn op zoek naar liedjes die... Waarvan in de titel iets zit wat je op het terras eet of drinkt.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, Snoop Dogg en Gin & Juice moeten er absoluut in.
1: 100%.
0: Maar heb je suggesties waarvan je zegt liedjes die in de titel iets hebben wat je dus...
1: erbij moeten.
0: Ik vind bijvoorbeeld Sunflower van Post Malone. Zonnebloemolie, waar je lekker de bitterballen in maakt.
1: Oh ja.
0: Ja. Ja. Je kan natuurlijk ook breder denken dan dat. Nou wou ik zeggen dat Dua Lipa aan Elton John met Cold Heart. En om dat dan te verbinden aan Steak Tartare. Dat vind ik een beetje gek. Maar kom vooral met de suggestie via de NPO Luisterapp. Want later vandaag dus de... Terras Top 5. Oh, wat heb ik toch mooie dingen gemaakt.
2: De Terras Top 5. Waar de service 5 sterren verdient. De Terras Top 5. Heter dan een espresso op zee. De Terras Top 5. Verkoelender dan een ijsbad met Wim Hof.
0: Nou, als het nu nog niet duidelijk is, zo meteen de Terras Top 5.

0: zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal meer.
1: Hij is
2: in
1: twee, hè?
2: QC en Nessim stappen opnieuw de ring in samen met hun vaste sidekicks Frasie en Tajula met maar één doel. Elkaar zo veel mogelijk aan het lachen krijgen.
3: Jij bent bellig, toch?
4: Ja, man. Alsof dit programma nog niet genoeg domme buitenlanders had.
2: Stream Knockout Champs nu gratis op NPO Start.

De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: Hey, jij daar.
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
1: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrij vakanties.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
8: Obelink, alles voor kampeergeluk.
9: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
8: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
10: Alles voor kampeergeluk.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: 3FM.
18: In de nek, zweet op de rug, fijne muziek op de radio. Mark en Mai zijn er. Hallo.
19: Hallo.
18: Wij hebben niks met dat zweet te maken trouwens hoor. Omdat het in dezelfde zin zit. Dat je denkt, oh, maar wat hebben jullie dan met dat zweet op mijn rug te maken? Martin Garrix, Martin Solveig komt eraan. Intoxicated, Alex Warnock nog een Fever Dream.
19: Maar eerst het nieuws van 2 uur.
20: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur, 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. Deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn, is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen, maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. 3FM.
3: Ster. Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
17: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
21: Oh my god, look at Chester terug bij Rising 2, hè?
22: QC en Nesim stappen opnieuw de ring in samen met hun vaste sidekicks Frasi en Tajula met maar één doel. Elkaar zo veel mogelijk aan het lachen krijgen.
23: Jij bent Belg, toch?
24: Ja man, alsof dit programma nog niet genoeg domme buitenlanders had.
22: Stream Knockout Champs, nu gratis op NPO Start.
17: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
25: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
26: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
25: En met extra korting.
26: Zullen we?
25: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
27: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
28: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
29: Vakantie!
28: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
30: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
31: Helemaal los bij Ethos.
32: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
33: Mooi van Ethos.
30: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
0: Hey jij daar! Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel 600 euro korting.
1: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
0: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
34: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrij vakanties.
35: 3FM.
36: Mark en Mai.
18: Zometeen jouw kans op het 3FM verrassingspakket. Daar zitten allerlei leuke goodies in. En je gaat extra kans maken als je een beetje verstand hebt van films. Ook hoor je Alex Warren nu hier.

0: Martin Solveig en Toxic King. Dat is natuurlijk het allermooiste aan AI. Je kan vragen wat je wil aan AI en dan krijg je zo'n domme digitale butler die je even van advies voorziet.
1: Vertel.
0: Dus ik dacht, ik vraag even. Hey, beste AI, hoe word je zo snel mogelijk intoxicated op een terras? Hier zijn de tips. Voor het snelste effect om intoxicated te worden kun je letten op de volgende factoren. Drankkeuze. Kies sterke drank, likeuren of cocktails met een hoog alcoholpercentage. Lege maag. Drink en eet vooraf of op het terras niet te veel. Een volle maag vertraagt de opname van alcohol in je bloed. Zon en warmte. Door de zon en warmte verwijden je bloedvaten, waardoor de alcohol sneller in je bloedbaan wordt opgenomen. Tempo. Drink in een snel tempo in plaats van langzaam van je glas te nippen. En tot slot, temperatuur van het drankje. Warme, alcoholische dranken worden vaak sneller opgenomen in het lichaam dan ijskoude dranken. Kortom, conclusie. Om snel intoxicated te zijn vandaag moet je in de bloedhitte op een lege maag een glas glühwein atten. Succes!

0: Stiekem.
1: Stiekem. Wanneer is het eigenlijk weer volle maan? Dan hoor je altijd van mensen van... Oh, ik heb zo slecht geslapen, het is volle maan.
2: Dat was laatst.
1: Oh.
2: Volgens mij vorige week.
1: Ik had het last van volle melk als ik slecht slaap. Heb ik veel te veel volle... Neem ik voor het slapen, neem ik gewoon een liter volle melk. En dan zeggen ze, oh, ik heb zo slecht geslapen. Oh ja, ja, het was weer volle melk, hè? Ja, het was weer volle melk. Niet te doen. Het is... dat is wel grappig. Je hebt natuurlijk ook volle maan gewoon overdag, hè? De eerstvolgende volle maan in Nederland vindt plaats 31 mei op een zaterdag om 11:15 ochtends.
2: Oh,
1: ja.
2: Zo voor 6 dagen.
1: Ja, dus als we het weekend moeten werken, zorgen we gewoon dat we rond 11:00 ochtends afappen. En dan zeggen we, oh ja, het is volle maan nu. Ik kan echt niet werken. Ik voel het aan mijn testicles. Gaat niet lukken, sorry. Nou goed. Oké, hey, we hebben hier zo een prachtig 3FM verrassingspakket voor je. Wat is jouw favoriete film, Mai?
2: Mijn favoriete film blijft The Lion King.
1: Oh ja, ja, de Leukoning. Dat is dus een film, dat is ook zo leuk. Als je die dat je hem 100 keer hebt gezien. Stel, je kijkt hem nu een keer in Duits, dan heb je ineens een heel ander beeld bij die film.
2: Oh ja.
1: En dan zorg je er ook voor dat sommige films waarvan je eigenlijk denkt, ja, die hoeven niet nog een keer te kijken, ineens krijgen ze een hele nieuwe energie. Home Alone bijvoorbeeld, een van mijn favoriete films, die heet in het Duits, heet die Kevin Allein zu Hause.
2: Oké, ja, dat klopt.
1: Vind ik prachtig.
2: Ja.
1: Dus ik heb hier zo, gewoon puur even omdat het ook lach is, heb ik een fragment van een film, maar dan in het Duits. Doe het een keertje thuis. Kan gewoon op streamingsdienst, hè. Kan je gewoon Duits aanvinken. Of als je nog een ouderwetse DVD hebt, dan kan het ook gewoon. Welke film? Ik heb echt even een zomerblockbuster erbij gehaald. Welke film is dit in het Duits? App het door naar de NPO Luisterapp en maak kans.
3: Telefoon.
4: Telefoon? Hat der Telefon gesagt? Hat der Telefon gesagt? Kannst du nicht die einfachsten Wörter verstehen? Er hat Telefon gesagt.
3: Zu Hause telefonieren.
1: Welke film hoor je daar in het Duits? Als je denkt, dat weet ik wel, stuur het door naar de NPO Luisterapp. Emma Kans, ik ga het nog 1 keer horen.
3: Telefon.
4: Telefon? Hat der Telefon gesagt? Hat der Telefon gesagt? Kannst du nicht die einfachsten Wörter verstehen? Er hat Telefon gesagt.
3: Zu Hause telefonieren.
1: Meteen hoor je Summer in 12-12. Ook de Pina Colada song. Oh, lekker Rupert Holmes. Nou, Martin Garrix en Ed Sheeran, repeat it.

maken dan nu even een kleine onderbreking. Er is namelijk een spookrijder gesignaleerd. Hij rijdt je op de N279, dus de N279, Den Bosch-Roermond. Dan kom je tussen Den Bosch en Heeswijk-Dinter een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Op de N279, dus de N279, Den Bosch-Roermond, dan kom je tussen Den Bosch en Heeswijk-Dinter een spookrijder tegen. Gaan we door met somber.

0: Ik heb een fragment voor je van een film in het Duits. Alleen de vraag is, welke film is het? Dat is het idee van de kinoquiz. Ik vind het namelijk superleuk om een film die je al 100 keer gezien hebt, dat je denkt, ja god, ik weet het nu wel, om die een keer in het Duits te kijken. Dat kan allemaal heel makkelijk gewoon aanvinken op Netflix of elke streamingsdienst naar keuze dan ook.
1: Ja.
0: En dan is het toch ineens best wel weer lachen om tot ook hele serieuze scènes worden eigenlijk best wel lachwekkend in het Duits.
1: Nou, Duits is gewoon heel charmant. Het is niet alleen lachwekkend.
0: Nee, het is niet alleen lachwekkend.
1: Het is gewoon een andere experience.
0: Het kan wel een bepaald absurdisme met zich meebrengen.
1: Ja.
0: Dat is op zich wel gek. Dit is het fragment. Waarom doet hij dat niet? Hallo, dit vind ik niet leuk, hè? Ik heb toch een prachtig fragment geknipt, Mai. Mijn hele systeem is hier kapot. Het doet het niet meer.
1: Kun je het nadoen?
0: Kan ik het nadoen? Ik ben gewoon
1: telefoneren.
0: Telefoneren. Nou goed, oké, dan doet hij het niet. Prima. Dat vind ik flauw.
1: Jammer, hè?
0: Ja, dat vind ik zo jammer. Dat was namelijk zo grappig. Oké, dan laat ik het hier nog eventjes horen. Dan doe ik het wel via deze.
2: Ik gezien heb.
3: Telefoon.
2: Telefoon? Had de telefoon gezegd? Had de telefoon gezegd? Kannst du nicht die einfachsten Wörter verstehen? Er hat telefoon gezegd.
0: Oké, daarvoor hebben we nu aan de lijn.
1: Sonny!
0: Sonny, hallo Sonny, voor dit technische amateurisme.
4: Ja, geen probleem, zou ik zeggen.
0: Ja.
1: Hey Sonny, zit je in de tuin of niet?
4: Ik zit lekker in de tuin, man.
1: Wat heerlijk, ja, man.
4: We hebben een drukke ochtend gehad en nu even de eerste kleine ligt op bed. Dus nu is het even relaxen.
0: Dit klinkt een beetje als een, wat jij net zei, als een rap lyric van Boef. Ik heb geen tuin, man, want ik heb geen tuin, man.
4: Ja.
0: Ja, jij zit in een tuin. Hoe groot is jouw tuin, beste Sonny?
4: Best wel pittig groot.
0: Dat heb je ook.
4: Echt wel groot. Die klok komt heel arrogant op, maar we hebben een mega tuin.
1: Een diepe tuin.
0: Jij hebt echt een grote, Sonny, een pittig grote.
4: Ja, ik heb echt een. Ik kan oprecht zeggen dat ik echt een groot heb.
1: En is het ook een beetje sunny, Sonny?
0: Ja, staat
4: ja, het is. Ik zit onder een overkapping. Ik zit uit te kijken op mijn enorme. Ik heb ook weer een enorme. Ik heb alles eens gehoord. Enorme foyer.
0: Ja.
4: Ik kan eigenlijk weer het tuinhuis zien, de bomen.
0: Maar
4: een mooie willig.
0: Die enorme joekel van jou, daar staat dus wel eens de zon op.
4: Daar schijnt heel vaak de zon op.
0: Oké.
4: Want ik laat hem altijd op het zuiden liggen. Dus dan.
0: Oké. En je vriendin zit ook in die joekel?
4: Ja, die zit aan een alcoholvrij biertje, want die is op dit moment zwanger. Dus,
1: gefeliciteerd.
4: Maar die zit nou lekker bijna weg te
0: dat dutten. Dat komt weer door die andere joekel.
4: Precies.
1: Zometeen krijg je dan ook meteen de Pina Colada song. Perfect ook, bij het weer.
0: Ja.
1: Maar dan moet je alsnog ook eerst het antwoord goed raden.
0: Ja.
1: Op het fragment.
4: Ja. Op het fragment. Ja, ik wou eigenlijk vragen, kan ik hem nog één keer horen, maar dat zal ik maar niet doen.
0: Nou, wacht, ik heb het gevonden inmiddels. Het is gelukt. Kijk, dan komt hij, kijk. Ja.
2: Telefoon? Had de telefoon gezegd?
0: Nu komt ook die legendarische quote.
2: Telefoon gezegd? Kan ze niet die einfachsten Wörter verstehen? Er had telefoon gezegd.
3: Zu Haus telefonieren.
0: Ja, dat is die bekende quote. Ja.
4: Ja, dat is aber natuurlijk E.T. die extraterrestrial.
0: Ja! Natuurlijk, E.T. van home.
5: E.T. van home.
4: Toch vind ik hem in het Engels wel beter. Ja, dat Duits is iets serieus.
0: Jij krijgt een

0: Kensington en Living Four. Dit is 3FM. Een hele goede middag, Mark en Mai op de radio. Zoals iedere zaterdag en zondag. Maar vandaag ook op de Pinkstermaandag. In de volksmond ook wel Tweede Pinksterdag genoemd. Ik weet niet hoe ze het in het buitenland noemen. Is het dan ook Boxing Day of zo? Ik weet het ook allemaal niet. In ieder geval, hallo en geniet van het weer. Morgen nog veel warmer. Met veel bedoel ik 2, 3 graden meer. Maar dat voelt op deze temperatuur wel echt meteen ook als een wereld van verschil.
1: Zeker weten. Hey, ik woon een paar weken in mijn nieuwe huis. Maar ik heb nu al een hele slechte indruk achtergelaten bij mijn buurman.
0: Oh, dat zou mij ook kunnen overkomen. Met de auto voor het raam geparkeerd bij de beste mensen. Dat je meteen een klacht hebt. Ja.
1: Het zit namelijk zo. Ik heb een kat. Ik heb 2 hele leuke katten. Het zijn 2 Britse kortharen. Dat zijn binnenkatten. Ik heb hiervoor altijd in een appartement gewoond. Dus ze konden eigenlijk ook niet naar buiten. Alleen op mijn balkonnetje. Maar sinds kort wonen wij dus in een rijtjeshuis. Ik heb zowaar een tuin.
0: Ik vind wel dat je nog even moet noemen hoe jouw katten heten. Want dat is altijd een leuk detail, vind ik.
1: Mijn katten heten Yuki en Hiro.
0: Nou, dat vind ik toch altijd.
1: Ja, net een sprookjesboek, zeg maar.
0: Het zijn ook echt van die katten die kijken ook echt als een Yuki en een Hiro. Het zijn van die, hoe heet die beesten?
1: Ja, Britse korthaar, zeg maar.
0: Het zijn prinsesjes, heb ik het idee.
1: Ja, een prins en een prinsesje. De rode is een prins. Hiro heet hij ook wel. En we hebben dus tegenwoordig een tuin met een pui. Dus die schuif je dan zo open. Maar ik ben ook helemaal niet gewend dat ik een tuin heb. Dus ik vergeet zowaar soms de pui achter me, zeg maar, dicht te doen. Omdat ik dan even de schuur in moet. Ja. Helemaal met het lekkere weer. Dan zit je te barbecuen en denk je, oh ja, even wat halen binnen. En dan laat je die pui open. Vervolgens denk ik, waar is Hiro?
0: Heb je de tuin een beetje
1: niet
0: goed afgesloten?
1: Niet te gaan maken met Hiro, want ik hoor altijd weer van, oh, Hiro, ja. Hij is Hiro.
0: Hij is Hiro. Ja. Maar is de tuin goed afgesloten of is dat hoe werkt dat bij jou?
1: We hebben dus van die, hoe noem je dat? Zo'n schutting. Maar die halve schutting die gaat dus dan halverwege omlaag. En ze kunnen er echt net overheen springen.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Katten zijn heel creatief daarin hoor. Die kunnen net altijd even een gaatje vinden.
1: Precies. Dus ik kijk om en ik zie die rode kat. Hiro zie ik dus precies op dat, op die, zeg maar, op die schutting staan. En ik zie hem naar me kijken. En we hebben oogcontact en hij denkt, ik ga er vandoor.
0: En ik ga de wijde wereld in.
1: Ik ga de wijde wereld in.
0: Had een knap zakje op zijn rug. Al zijn bezittingen. Een paar satisfactions erbij. En hij dacht, I'm out of here.
1: 100%. Dus hij sprong naar de buren. Dus ik zat al meteen, oh, Hiro, kom hier. Oh nee, wat doe je nou? En dan, ik heb zo'n geluidje. En als ik dat dan maak, dan weet hij dat ik dus eten heb, zeg maar, in mijn handen.
0: Ja.
1: En dat werkte zowaar niet. Want hij dacht,
0: het gerammel van brokken, denk ik.
1: Nee, dat is dit. En van excitement, van ik heb wat lekkers voor jou.
0: Ja,
1: dat.
0: Okay, yeah.
1: Dat werkte niet, want hij dacht natuurlijk, ja, ik ben natuurlijk niet dom. Ik ben niet dom, ik weet wat je gaat doen. Je zit me gewoon, je neemt me in de maling, zeg maar.
0: Waarschijnlijk hetzelfde geluidje wat je maakt als hij de kooi moet voor de dierenarts, weet je wel.
1: Dat klopt. Dus ik loop dus mijn tuin uit, want dan heb je helemaal aan het einde heb je dan een deur. Dus elk buurman of buurvrouw heeft dan zo'n deur. De buren naast ons had dus hun tuindeurtje netjes op slot gedaan.
0: Ja.
1: Die ernaast ook. En inmiddels was hij al bij het laatste huis gearriveerd, zag ik.
0: Dat was al met 3 huizen verder.
1: Ja.
0: Jeetje.
1: En ik dacht, deze deur zat open. Bij het laatste huis stond de deur open achter. Dus ik denk, het is lekker weer. Die zitten waarschijnlijk nu gewoon op het terras. Logisch. Dus ik zit eerst nog zo, Hiro, kom hier heen. En we hadden dus oogcontact. En hij wilde maar niet komen, want hij dacht, ik boek hem gewoon weer terug naar de volgende buurman. En voordat hij dus ging boeken, dacht ik ren er nu achteraan. Dus ik ren er dus eigenlijk in de buren's tuin naar binnen. Omdat ik hoopte dat ze gewoon niet thuis waren.
0: Ja.
1: En ja, dit is natuurlijk ook een beetje een valkuil van als het lekker weer is. Dan ben je misschien geneigd om je kleren uit te trekken en dan op de bank te gaan zitten.
0: Ja, lekker dus, een beetje blote hofseleersbank.
1: Ik heb in één keer oogcontact met mijn buurman, die met zijn onderbroekje terecht op de bank zit. Die denkt natuurlijk, ik heb gewoon privé, want mijn deur zit dicht.
0: Natuurlijk, dan mag je niet dat een of andere hysterische Japanse dame schreeuwt, Hiro, kom hier.
1: En ik weet niet wat ik heb gedaan. Ik heb alleen maar mijn excuses, zeg maar, geboden. Ik heb alleen maar sorry. En gewoon niet naar zijn gezicht gekeken. Sorry, het is mijn kat.
0: Ja, de laatste keer dat jij zo op lopen buigen was in Japan zelf.
1: Waarschijnlijk,
0: sorry.
1: Ja.
0: Oh, sorry.
1: En daarna is Hiro terug naar huis gegaan.
0: Ja.
1: Maar ik heb dus nog niet durven aan te bellen bij mijn buurman.
0: Om even te zeggen, hey.
1: Sorry.
0: Mooi onderbroek had je, gozer.
1: Nee, ik heb niet aandachtig gekeken.
0: Nee?
1: Ik dacht, ik schaam me gewoon voor mezelf. Ja. Ik schaam me gewoon. Dus,
0: was het een bokser of was het een slip?
1: Het was een bokser.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Een grijze.
0: Okay. Nou, hoe heet deze buurman? Nou ja, mocht
1: ik weet niet hoe die heet.
0: Zou je alsjeblieft willen aanbellen en excuus willen maken en dit dan opnemen voor mij en voor het land?
1: Misschien.

0: En deze heeft de top 5 helaas niet gehaald, want het is een zeer recent nummer. Hij is namelijk...
1: En namelijk pas eergisteren uitgekomen.
0: Dit zijn Andrea und Roberto. Samen zijn zij Mind Enterprises. Mind die we ze gisteren al treffend omschrijven. De ene helft is een soort Super Mario, maar dan met een sigaret. En de andere is een lange slungel, zo slank als een spaghettietje. Samen wonen ze in Turijn. Hebben ze op hun balkon vaak DJ-sets. Op Instagram heten ze ook Mind Enterprises. Gaan heel vaak viral. En dit is hun track. De

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Terug,
11: baby.
10: Hij is nu twee, hè?
11: QC en Nesim stappen opnieuw de ring in samen met hun vaste sidekicks Frasi en Tajula met maar één doel. Elkaar zoveel mogelijk aan het lachen krijgen.
12: Jij bent bellig, toch?
13: Ja, man. Alsof dit programma nog niet genoeg domme buitenlanders
11: had. Stream Knockout Champs. Nu gratis op NPO Start.
14: Bij Jumbo zijn er duizend producten.

0: van Jumbo.
1: 3FM. American Girls van Harry Styles komt eraan. En ook Zaya Rashad. Boy in Red.
2: Met SZA.
1: Dat is een hele fijne, zwoele plaat. Zometeen allemaal in dit lekkere temperatuurtje.
2: Eerst het nieuws van 3 uur.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. En een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Heb jij te maken met geheime liefde? Stuur me dan een bericht en wie weet ben jij wel mijn volgende gast.
3: Ik heb iets gedaan wat ik graag anders had willen doen.
4: Ben je zo iemand die alles onder controle heeft?
3: Hij kust hem heel brutaal.
5: De nieuwe dramaserie Geheime Liefde. Vanavond om 21:50 bij BNN VARA op NPO 3.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.

0: had er ook eventjes... Hij had net als die Keesje, dit is je verjaardag... had hij ook allerlei verschillende internationale versies moeten opnemen. Japanese girls, Dutch girls, German girls, Mongolian girls.
1: Is American girl, dus
0: vandaar.
1: Right.
0: Oh, ja. Frek. Oh, dan vind ik het helemaal makkelijk scoren.
1: Ja, het is al gescoord.
0: Ja, dat is wel waar, ja. Oké, nou vooruit. Dit is 3FM, er is nieuwe muziek van...
1: Rapper Isaiah Rashad. Ja, hij is een beetje onder het grote publiek misschien nog een beetje onbekend. Hij hoort bij hetzelfde label als Kendrick Lamar en SZA... maar blijft daardoor altijd een beetje de rustige onder de radar favoriet. Hij is zelfs een tijdje uit de muziek gestapt... en dat zorgde ook voor een enorme hype toen hij weer terugkwam. Want als je hem ontdekt, wil je hem vaak ook niet meer loslaten. Nou, misschien gebeurt dat nu ook al bij jou. Dit is nieuwe muziek van Isaiah Rashad met SZA, met Boy in Red.

0: The Script en Will.i.am Hall of Fame hoorde je bij 3FM.
1: We zijn op zoek naar zomerse drankjes of hapjes eigenlijk... Ja. Voor de terras top 5.
0: We gaan zo meteen de terras top 5 doen. 5 liedjes waar iets in zit qua titel wat je nuttigt op een terras. Maar eerst...
2: En dan nu een vergezochte reden om een geweldige track te draaien.
0: Feyenoord krijgt een uitgelezen kans op een toptalent uit Ecuador. Jazeker. Waar Robert Eenhoorn als algemeen directeur aan de slag gaat, is de nieuwe technisch directeur ook aanwezig in de Kuip. En die heeft gescout en gescout en gescout. En bij Club Brugge is er dus blijkbaar een Ecuadoriaans talent waar ze bij Feyenoord van denken, dat wil ik wel. Mark, heb je het nou over voetbal? Ja, ik heb het over voetbal, omdat ik zag, dit gaat over een speler uit Ecuador en dan kunnen we gewoon Sas met Ecuador draaien.
2: Wowzers,

0: kan die niet, hè? Noah Kahan, American Cars. Daarvoor Sash en Ecuador.
1: Ecuador!
0: Ja, vergezochte reden om een hele vette track te draaien. Overigens veel meer aan de hand in Ecuador dan ik van tevoren had gedacht. Want ik hoor, je hebt wel eens van die... Er zijn een paar van die landen op de wereld waarvan ik denk, daar gebeurt nooit iets. Luxemburg is er één van. Luxemburg, ja, noem maar voor degene, is nu ook weer... Ik ga nu gewoon eens van live gaan doen.
1: Zulk weinig slecht nieuws. En dat is ook alleen maar fijn dat er plekken zijn die gewoon weinig ellende...
0: Ja, maar het is niet alleen ellende, er gebeurt überhaupt niks. Het is niet alleen zo van, oh, er gebeurt weinig slechts. Er gebeurt niks. Niks goed, niks slechts, niks middelmatigs. Luxemburg is gewoon een soort openluchtmuseum. Waar ook de mensen in een soort van grijze toestand, in een grijze middelmaat, gewoon als zombies door het leven gaan. Werk, slapen, eten. Nou, niet in die volgorde misschien, maar toch.
1: Nou, dat vind ik wel een...
0: Dat vind ik bij Luxemburg. Luxemburg.
1: Pittig,
0: nu ook, ik denk nu in Luxemburg. Het enige nieuws wat de laatste dagen over Luxemburg is geplaatst, is... Luxemburg wil volgend jaar toch wel weer naar Eurovisie Songfestival. Dat is het enige.
1: Dat is wel groot nieuws.
0: Nou, vind ik niet. En ook slap van ze trouwens, boycotten natuurlijk, hallo. Luxemburgse bedrijven willen aan ruimtemijnbouw doen. Race om de maan draait niet alleen meer om grote landen. Luxemburg wil naar de maan. Nou, die zijn niet goed hoor. Luxemburg en Ecuador dacht ik, daar gebeurt ook helemaal niks. Maar er gebeurt veel meer dan ik dacht, want er is blijkbaar dus ook een overaanbod aan bakbananen. Heel veel bakbananen over, ja. Ja, het overaanbod aan bakbananen drukt de prijs in Ecuador naar het laagste niveau in jaren. Dus denkt u vandaag, oh, ik heb ineens een kreven naar bakbananen. In Ecuador zijn ze voor een prikkie te krijgen. Nou. Daarom draaiden we Sash in Ecuador.
1: Mooi.
0: Ja, en van de maan gaan we naar Mars.
1: Bruno Mars!

0: iedereen net iets vaker naar de ober zwaait.
1: Ja, want zodra je mijn milkshake brings all the boys to the yard, dan zingt gewoon iedereen woord voor woord mee. Ik heb het over Kelis met Milkshake. En je gaat haar ook zien op Lowlands dit jaar.
0: Ja, dit is de nummer 5 in de lijst. Met liedjes waarvan iets in de titel zit wat je lekker nuttigt op een terras. Milkshake.

0: waarvan iets in de titel zit wat je nuttigt op het terras. Sally, when the wine runs out.
1: De Terras Top 5.
2: We gaan naar de nummer 3 in onze Terras Top 5. Ja, en zij is iemand die precies weet hoe een terras werkt. Namelijk Sabrina Carpenter met espresso. Maar espresso en 30 graden is eigenlijk gewoon een hele slechte combinatie. Het is een drankje dat zegt even tranquilo en vervolgens sta je gewoon te stuiteren bij zo'n shotje.
0: Ja, ik heb daar dus helemaal geen last van. Maar dat komt omdat ik gewoon vanaf jonge leeftijd... Mijn vader is echt een soort van koffie... Nou, niet per se koffieconnoisseur, maar gewoon een koffie-addict. Dus zeg maar, ik dronk al koffie toen ik 5 was of zo.
2: Nee.
0: Ja, geen grap.
2: Oh, echt...
0: Dat is echt zo,
2: Oké,
0: ja.
2: Doe het niet thuis na, zou ik zeggen.
0: Dus ik heb ook
2: met 5
0: jaar. Ik neem dus wel eens s'avonds voor het slapen gaan... neem ik nog een lekker espressootje.
2: Nee.
0: En dan kan ik gewoon prima tukken.
2: Nou goed, het is ook perfect voor op het terras... want vaak is het een opwarmertje of een afzakkertje... van je lange avond op het terras. Dus kortom, nummer 3 in de Terras Top 5... Sabrina Carpenter met espresso.
0: Ja. En voor de volgende, de nummer 2... gaat er wel een klein scheutje alcoholische versnapering in.

0: Radio.
1: Biatch.
0: De Terras Top 5.
1: Dit is 3FM, de Terras Top 5, waar we 5 liedjes draaien waarin dingen zitten die heerlijk op het terras kunnen worden genuttigd. Helaas heeft Cold Heart van Elton John en Dua Lipa niet gehaald. Ik dacht Cold Heart, steek daar klaar.
2: Oh ja.
1: Dat werd het niet. Ook Sunflower, zonnebloemolie van Post Malone. Ik denk lekker voor de frikandelletjes en voor de gyoza's. Maar dit is ook niet geworden. Ik had echt zo ongelooflijk veel goede suggesties had ik bedacht. Maar dit is een hele fijne top 5. Maar kunnen we nog even een resume doen voor de top 5?
2: Ja, namelijk 5 was Kelly's met Milkshake. Op nummer 4 was Sally When Her Wine Runs Out van Role Model.
1: Yeah.
2: Op nummer 4 Sabrina Carpenter met Espresso. Op nummer 2 Snoop Dogg met Gin and Juice.
1: Gin and Juice, baby.
2: En de nummer 1.
1: Ja, de nummer 1 is natuurlijk gewoon wel echt... daarin wordt ook in de tekst zoveel... Maar dat is grappige. De nummer 1 is een legendarische track.
2: Ja.
1: Een iconische track, alleen wel een gedateerde track. En Mai en ik hebben... Een paar jaar geleden, 2 jaar geleden of zo, 3 jaar geleden...
2: Nee,
1: hebben wij
2: 3,5 jaar geleden, bijna 4 jaar geleden.
1: Wij hebben een recente versie hiervan gemaakt. Een geüpdate versie. Waarvan ik eerlijk gezegd denk dat die inmiddels dus ook wel weer gedateerd is. Want toen was de espresso martini ineens helemaal hip. En dat is tegenwoordig echt, dan neemt je oma neemt dat nog. Maar dan vind ik het toch misschien wel even goed... om allebei de versies even te laten horen.

0: Jezus, dit was ook een klapper, toch? Van de vertaling.
1: Ik wil je wel niet weten hoe ik achter de schermen wel niet heb geroepen. Dit moeten we uitbrengen.
0: En jij wilde echt geen Esma ervan maken, want eigenlijk is dat een veel hippere woord. Ja, maar jij wilde echt espresso martini.
1: Ja, maar ik vind het leuk. Dat heb je heel vaak bij liedjes die dan parodieën zijn. Dat wil je ook bij carnavalskrakers of andere dan proberen ze de woorden in te passen. Maar omdat het dan niet past, dan gaan ze de klemtoon verleggen. En dat is altijd de goedkoopste parodieën hebben een klemtoon die niet klopt. Dus daarom vond ik het gewoon heel grappig. Espresso martini in plaats van martini.
0: Ja.
1: Maar niemand snapte dat. Ik zeg, jongens, dit is juist. Maar Esma was ook goed geweest. Ja. Maar dit hadden we gewoon moeten uitbrengen. Dan hadden we een wereld, in ieder geval een Nederlandse hit gehad.
0: Onze versie is niet de nummer 1.
1: Nee.

0: Germo en Tropical Danny, toppertje hoorde je. De nummer 1 van de Terras Top 5. Wat een geweld. Nou, goed. Als in,
1: gewoon een klapper.
0: Legendarisch. Zou die in de top 2000 staan eigenlijk? Daarom neem ik die lijst ook
1: dat
0: niet
1: is
0: serieus.
1: Niet onze zender.
0: Nee, maar daarom neem ik ook dus die lijst niet serieus. Ten eerste is het een nepkroeg. Het is geen echte kroeg. En ten tweede vind ik gewoon, dat moet toppertje moet in die lijst staan. Als Slayer erin kan staan met Raining Blood, dan mocht dat toppertje er ook wel in maaien. Ja, ik weet het. Ik heb zoveel
1: ik hoop dat
0: dingen
1: de goden,
0: waar je niet...
1: Ik hoop dat de goden met je meeluisteren.
0: Ja, de goden.

0: Vanavond in Date in het Dorp op Texel.
1: Eentje?
2: Ik geef cijfers, erg hè?
3: Ik heb alleen jou.
4: Kijk, die gaat hem niet worden.
5: Ben ik te creëren? Dit is echt niet goed.
1: Wat een bedrukte sfeer, jongens.
0: Date in het Dorp op Texel, vanavond om 20:30 op NPO 3.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
7: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
8: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
12: Joe! Het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
12: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
14: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
15: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
16: Zoveel money!
15: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
18: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen slim geregeld.

0: Wat doe je?
1: Ik ben een vakantie aan het boeken.
0: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
1: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 600 euro korting krijgt.
0: Lekker!
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: Heb jij ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker anderhalve dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond twee mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl. En de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De twee reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. En vorig jaar gingen de twee uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Twee volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen, de volwassenen aan hun armen en handen. Slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer volop zon en zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Dan krijg je nog de ANWB-verkeersinformatie op 3FM. Dit zijn de drie langste files. De eerste daarvan die staat op de A7 Heerenveen-Hoorn tussen Breesland-Dijk en Den Oever een kwartier. Ook een kwartier op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. En de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht. Het wegdek is daar in slechte toestand, dus jij bent de dupe daarvan. Een kwartier, rij voorzichtig. 3FM.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
4: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
5: Vanavond in Date in het Dorp op Texel.
6: Zit je wel.
7: Eentje?
8: Ik geef cijfers, erg hè?
7: Ik heb alleen jou.
9: Kijk, die gaat het niet worden.
7: Ben ik te gretig? Dit is echt niet goed. Wat een bedrukte sfeer, jongens.
5: Date in het Dorp op Texel, vanavond om 8:30 op NPO 3.
10: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
11: Hallo allemaal, ik ben het. Lieselot van Prijsvrij.
12: Lot, je bent op de radio hè?
11: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
12: Over de vakantiegeld supersaleweken?
11: Ja, dat wou ik dus zeggen.
12: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
10: Die flitsers met Tom bij TomTom.
11: Heb jij ook zo zin in vakantie?
12: Prijsvrij vakanties.
13: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
14: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
6: 3FM. Juri Leeflang.
1: Eens even kijken hoe warm het is in Nederland. Stuur even door jouw locatie en temperatuur. Dan kunnen we checken wat de warmste plek van het land is. Ik zie dat Martijn er al bij is. Die zit buiten. Nu nog de temperatuur, Martijn.

know-it-all. Op 3FM daarvoor ook Coldplay met We Pray op deze warme, warme bonuszondag. Ik ben op zoek naar de warmste plek van Nederland. Je kunt het even doorsturen via de app Yo Luister App. Jouw locatie en dus de temperatuur daar, dat heeft Richard ook gedaan. In mijn tuin in Utrecht is het 32 graden, dus onder de parasol. Stuur het even door, dan zorgt 3FM ervoor dat het muzikaal een beetje verkoelend wordt. Zometeen Alan Walker, ga je horen naar de nieuwste van Another. Deze is top en lekker ook voor dit weer, zeg. Talk to you op 3FM.

Calm Down van Alan Walker en Noah Cybers op 3FM. Daarvoor ook Another and Talk to You. Een hele goede middag op deze maandag. Tweede Pinksterdag waar we samen in kaart brengen waar het op dit moment het warmste is in Nederland. Dat heeft een hele simpele aanleiding. Het is bloedverstikkend heet. En ik dacht, als we een beetje in kaart kunnen brengen waar het nou zo warm allemaal is, dan kan ik ervoor zorgen dat de coolste tunes die kant op worden gestuurd. Nou, dat is echt... echt veelvuldig gedaan. Het enige wat je hoeft te doen is even jouw locatie en daarbij het aantal graden. En als we het echt goed willen verifiëren, dan een fotootje erbij voor de temperatuur. Eens even kijken, Jeroen heeft dat gedaan. In Rijsbergen is 30 graden. Lotte en Marit zijn onderweg naar huis na een dag zwemmen. Ik zie daar een dashboard in een auto met 33 graden. Lisan is zomeren 31. Eline is gewoon aan het werk, maar ze zegt buiten is het hier in Emmeloord 27 graden. Ik zie dat Ron in zijn tuin in Sittard zit. Daar is het 28. Nijverdal 39. Neunen is het 31. Potverdien zeg. Het leuk om te zien dat het nergens verkoelend eigenlijk is. Als ik een beetje de balans mag opmaken, dan is het zo te zien dat het in het zuiden richting het westen op dit moment het allerwarmste is. En zo maken we dus samen een actueel weerbericht om de coolste tunes, de muzikale verkoeling, jouw kant op te sturen. Kun je gewoon nog steeds doen. Vind ik gezellig. Ga ik ervoor zorgen dat er vooral heel veel muziek te horen is. Want daarvoor heb je 3FM aan staan. Zometeen Sickness X met Superstring. Ga je horen aan Samber. Dit is Potential 3FM.

Special hoor je op 3FM met Fly Like Me. Het is 3FM waar je naar luistert op deze bonus zondagmiddag met een potentieel onveilige tune. Zeker als jouw naam Stacey Gill is. Want zij zou specifiek van de muziek van Sean Paul epileptische aanvallen krijgen. Dat ging dus destijds zo ver dat ze uiteindelijk er is aan geopereerd. En het is opgelost. Dus als het goed is, komt het helemaal goed. Maar goed, je bent bij deze gewaarschuwd.

Olivia D met Sam Fender. Je hoorde Rain Me In op 3FM. De zender waar je de nieuwste muziek als allereerste hoort. Durf wel te zeggen, 3FM heeft er wel een neusje voor. En zo af en toe komt een artiest met zulke goede muziek dat we zeggen, dat is een talent. Een 3FM talent. En dit is zo'n talent. Lemmer, 3FM talent met zijn nieuwste plaat, Alive.

Snow Patrol koelt je af op deze warme bonuszondag. Just Say Yes op 3FM. Even een snelle blik op de voorspelling voor de komende uren. Want moet je al zorgen maken, komt er misschien storm aan? Nee hoor, helemaal niet zelfs. Strak blauwe lucht op veel plekken boven de 30 graden. We zijn ook een kaart aan het maken samen met jou en de rest van de luisteraars van 3FM. Je kunt even doorsturen op welke locatie je bent en de temperatuur erbij. Dan weet ik waar de coole tunes naartoe moeten. Goed, eens even kijken. Lonneke heeft in ieder geval een appje gestuurd dat ze barbecue aan het aansteken is. Ruud is bezig met een watermeloen feta salade. En Maarten die zit voor de caravan een spelletje doen. Die tussenstand dan even van die actuele weerkaart. Net was het in het zuidwesten van het land vooral warm. Of de warmste temperaturen kwamen daarvoor binnen. En het is een kleine shift gebeurd. Het lijkt nu op dat het zuidoosten van Nederland het allerwarmste is. Nou, je kunt het nog doorsturen via de NPO Luisterapp. Als je dat doet, dan weet ik waar alle verkoelende muziek naartoe moet. Indy heeft in ieder geval gevraagd of ik Midnight Sun van Sarah Larsson wil gaan draaien. Die past goed bij nu. En het is hier trouwens ook 29 graden. Nou, helemaal prima, Indy. Doe ik voor jou. Dit is Sarah Larsson, Midnight Sun op 3FM.

maar hier. Ik bedoel, ga maar eens na. Maar weet je wat? Ik durf bij deze een tientje in te zetten op dat nergens deze plaat nu wordt gedraaid met 30 graden zon. Maar wel bij 3FM. Gewoon omdat het kan. Ook om een beetje de tegenstelling op te zoeken. Even weer terug te gaan naar een wat verkoelendere plek. Zo richting de herfst en de winter. Dat is ook wel eens lekker. Zometeen gewoon weer heel veel zomerse muziek. Bijvoorbeeld van Joe Corey. Lionheart ga je horen na The Neighborhood. En Sweater Weather.

0: papa, wilt u iets zeggen?
1: Klopt. Het zijn namelijk vakantiegeld supersaleweken bij prijsvrij vakanties.
0: Wat is dat?
1: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 600 euro korting.
0: Wie heeft daar nou geen zin in?
2: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
0: Heb jij ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
3: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
5: We love you, president.
4: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
8: Dit is niet normaal meer.
9: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?

Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Def, Taylor Swift, Imagine Dragons. Ook die nieuwe van Prospa. Je gaat ze allemaal horen na het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïens jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Talen Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan nog de files. Als je de grens overgaat bij de A12 heb je een kwartier vertraging. Ook bij de A76 bij de Duitse grens, 25 minuten. En dan nog de N307 Hoornkamp tussen Enkhuizen en Bataviastad. Een kwartier vertraging, rij voorzichtig.
2: 3FM.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Die flitsers met Tom bij TomTom.
5: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
6: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
5: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
6: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap-vacatures op werkenbijhanap.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
10: Honda, the power of dreams.
11: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimel Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
12: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
13: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
12: Dus nog meer vakantie voor je geld.
13: Absoluut, kortingen tot wel €600. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Heb jij ook zo zin in vakantie?
13: Prijsvrij vakanties,

0: Pinksterdag. Maar het prachtig weer is in het hele land. Al de hele middag kun je doorsturen op welke locatie je je bevindt. Met daarbij de temperatuur. Dan kan ik in kaart brengen waar het allerheetste is in heel Nederland. Er zijn hele hopen binnengekomen. Vooral het zuiden van het land is heel goed vertegenwoordigd. Echt uit heel verschillende plekken uit het zuiden van het land is al wel binnengekomen. Ik merk nog een beetje in het noorden. En zeker in het West-Friese gedeelte. Daar mag nog wel wat uitkomen. Dus woon jij in het noorden van Nederland. Een beetje midden-noord. Of in West-Friesland. Stuur even door waar je je bevindt. En wat de temperatuur is. Dan zorg ik ervoor dat de allerverkoelendste tunes worden gedraaid hier op de radio. En weet je wat nou lekker is met dit weer? Wat nou echt even lekker is? Een speaker. Een speaker die tegen een stootje kan. Die in elke tas past. En die ook nog eens padwaterdicht is. Hoe lekker zou het zijn als je nu gewoon een speaker wint op 3FM? Nou, je maakt er kans op. Jij kunt hem winnen. De Limited Edition 3FM Bluetooth verlanglijst speaker. Dat is deze unit. En de enige manier om die te winnen is door te gaan stemmen op jouw favoriete platen van deze week. Kun je doen op 3FM.nl. Even klikken op verlanglijst. En dan kun je daar invullen wat de beste tunes zijn van dit moment. En elke zaterdagmiddag hoor je dan dus daar het resultaat van. Het is de toplijst die is gekozen door jou en de rest van muziekliefhebbend Nederland. Elke week weer is dat de meest democratische hitlijst van Nederland. De verlanglijst dus. Even daar naartoe gaan en aanvinken wat de beste plaatsen zijn volgens jou. En maak dan kans op die speaker. Goed, ik ben benieuwd wat jouw favoriete muziek is. Ga het invullen. Ga ik nou gewoon weer muziek draaien? Want daarvoor heb je denk ik de radio aanstaan. Zometeen Bryan Adams, Summer of 69. Ga je horen naar nieuwe muziek van Def.
1: Yes, love. Dit is onze nieuwe single.
2: Nieuw.
3: Nieuw on Free FM. Def, voor mijn toppers. Met 3FM ontdek je nog.

Summer of 69 op 3FM van Bryan Adams. En er is weer een hoop data binnengekomen. Je kunt via de NPO Luister-app doorsturen je locatie en de temperatuur om het een beetje in kaart te brengen waar het nu het allerheetst is. Er ontbrak nog wel in het noorden en het oosten, maar daar is het dus ook warm. Ik had het niet anders verwacht. Zo laat Peter weten dat het 29 graden is in Apeldoorn. En in Losser is het 28 graden, zegt Nathalie. Muzikale verkoeling hoor je hier met nu Oscar de Wolf, Angel Face. Dus

Shanna Spyro en Material Lover. Het is 3FM waar je luistert op deze zondagmiddag. De zomerhit van een paar jaar geleden. Love Tonight van Shouts, wat toen al een hele oude tune was. Die hadden ze al een jaar of 8 geleden gemaakt. En opeens werd het een hit. Sterker nog, het werd zo'n grote hit dat ze hun baan als muziekdocent op de basisschool voor moesten laten. Het lijkt me toch een grote gok hoor. 1 grote hit.

0: verloren MP3-speler.
1: Miles Smith hoorde je met Drive Safe. Ook na Hoorn hoorde je trouwens op. Daarvoor ook Shouts and Love Tonight. Het is 3FM waar je naar luistert. En elke week wordt er een plaat toegevoegd aan de verloren MP3-speler. Het is een heel simpel concept. Het is gewoon de allerleukste muzikale playlist waar jij aan kan bijdragen. Sterker nog, alle platen die erop staan, die zijn erop gekomen dankzij jou. Nou, het is dus een muzikale MP3-speler. Eentje die vol staat met ook muziek uit die tijd. Ga even terug in de tijd. Beeld je even in dat je nu jouw oude MP3-speler weer vindt. Je stopt hem in het stopcontact. Waarschijnlijk door met een micro-USB-kabeltje. Of misschien gewoon een ouderwets USB-stick waar je die ineens kon opladen. En bedenk even wat er allemaal op stond. Ik zou het leuk vinden als je dat dan even doorstuurt via de NPO Luister-app. Dat hoeven niet volledige playlists te worden, helemaal niet. Gewoon één van je favoriete tunes uit de tijd van de MP3-speler. Eentje die je stiekem op repeat had staan. Zonder dat je vrienden het wist, omdat je je misschien een beetje geneerde. Of juist omdat je dacht, deze kan ik heel goed meezingen. Maar dat hoeft niet iedereen te horen. Stuur even de plaat die nu in gedachten springt door via de NPO Luister-app. Dan kan ik hem zo meteen draaien. En dan wordt hij ook nog toegevoegd aan de verloren MP3-speler. Een soort trip down memory lane. Daar leg ik later weer mee aan. Het komt allemaal goed. Eerst even die plaat doorsturen. Benieuwd met wat je komt. Hoor je nu nieuwe muziek op 3FM? Een typische Ibiza-tune. Zo eentje die doordrenkt is door 90s geluiden. Dit is van Clooney en Prospa en het heet Free Your

0: Looking Glass op 3FM.
1: De verloren MP3-speler.
0: Je kon even via de NPO Luister-app doorsturen welke platen er vroeger op je MP3-speler stonden. En dan is het leukste als het een plaat is waarvan je denkt, die wil ik ook graag even horen op de radio. Want dan wordt hij niet alleen toegevoegd, maar wordt hij ook gedraaid. Even kijken wie dat ook heeft gedaan, is Jarno. Jarno, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Laten we even teruggaan in de tijd naar toen jij 12 jaar oud was. Want toen was dit wel een plaat die jij heel erg goed vond, hè?
2: Ja, zeker. Die heb ik helemaal kapot gedraaid.
0: Wat voor een leerling was jij in de brugklas?
2: Ja, ik was denk ik wel een beetje rebels.
0: Een beetje rebels? Oh ja, wat deed je dan zoal?
2: Ja, eigenlijk alles wat de docent niet wou. Praat in de klas, dat soort dingen. Ja.
0: Maar was jij dan een leerling die heel goed ook een beetje op de grens van de docent kon spelen? Dat je wist van, ik weet precies hoe ver ik kan gaan om er nog net mee weg te komen?
2: Nee, ik ging altijd net te ver.
0: Jij ging net te ver. Dus jij hebt het straflokaal ook wel veel gezien in die tijd?
2: Ja, zeker. Ik heb wel eens nagedacht.
0: Ach ja, dat kan het beste overkomen. Is iedereen wel gebeurd, denk ik. Maar Jarno, stond deze dan ook op een MP3-speler? Hoe moet ik het voor mij zien?
2: Ja, dit was nog net voor de... Ik had geen MP3-speler, maar wel mijn eerste telefoon. Nog geen smartphone, maar echt zo'n ouderwetse Nokia, zeg maar.
0: Ja, daar kon ook muziek op, hè? Dat was goed.
2: Ja. Er konden 3 nummers op of zo, en dat was het dan.
0: Ja, en dan moest je heel selectief zijn, inderdaad.
2: Ja, zeker.
0: Jarno, laten we deze plaat sowieso gaan draaien. Hij wordt ook toegevoegd aan de verloren MP3-speler. Die is te vinden op 3fm.nl/mp3. Want deze hoort er gewoon op. En gek genoeg stond hij er nog niet op bij mijn grote verbazing toch wel. Dus als jij er ready voor bent, mag je hem zelf nog even aankondigen. Gaan we hem draaien.
2: Dan komt hij hier op de radio, sterrenstof van jeugd van tegenwoordig.

Just, je hoort de Turner Lights over op 3FM. Zometeen begint de lekkerste avond van de week. De bonus lekkerste avond van de week. Oftewel nog betere muziek. Onder andere Fall Out Boy. Ook die nieuwe van Kevin en Roxy.

0: Vrijdag.
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
1: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Een nieuwe grill. Op ons terras.
3: Sorry, het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrij vakanties.
4: Obelink, alles voor kampeergeluk.
5: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
4: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
6: Alles voor kampeergeluk.
7: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
7: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
9: Het is de laatste dag van de hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
13: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
12: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
4: Lekker zoet.
3: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95. Aldi.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
4: Dat is nog eens voordeel.
3: Ja, dus... Aldi.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: Warren na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2-overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer, volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
0: Zo, dat op de files. Het is er maar eentje. De A12 Arnhem-Duitse grens tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. Die is naar de controle. Een kwartier. Dus voorzichtig rijden.
2: 3FM.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Puzzel.
3: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
6: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
6: Die flitsers met Tom bij TomTom.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
10: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
0: 3FM. Al de hele middag wordt in kaart gebracht hoe warm het is in Nederland en waar precies. Dat kun je nog steeds doen via de NPO Luister-app. Heeft Zoe ook gedaan. Die zegt het koelt iets af. Nu 26 graden in Almere. Verkoelende platen komen in kant op. Zometeen Fall Out Boy.

ook nog eens vrijdag. Potverliezen, dan heb je het wel getroffen. De 3FM, dus waar je naar luistert, waar we vooral veel tunes draaien die ook een beetje verkoeling bieden. Overal heel hele zomerse muziek. En geloof mij, ik ga ook nog wel wat zomerse muziek draaien hier en daar. Maar het is ook wel lekker om af en toe een plaat te hebben waar je een beetje kan op uitblazen. Een beetje op kan verkoelen. Ook zijn we bezig met een soort grote map maken om te kijken waar Nederland op dit moment het allerheetste is. Het is het meest actuele weerbericht van Nederland. En dat komt vanuit jou. Kun je doorsturen via de NPO Luisterapp even de temperatuur en waar je bevindt. Dan weet ik waar de allercoolste muziek naartoe gestuurd moet worden. Dat is de hele dag al heel veel gedaan. Ik merk toch wel dat een beetje in het oosten en het midden van Nederland, daar dat het allerwarmst is. De meeste data komt ver uit het zuiden van Nederland. Dus mocht je nou ergens in het noorden zitten van Nederland, het hoge noorden. Het leukste misschien zelfs een eiland. Nou, laat het dan ook even weten. Dan hebben we ook weer daar wat datapunt om te kijken wat de temperatuur is. Goed, kun je doorsturen. Zorg ik ervoor dat de muziek daarop aangesloten wordt. Jol heeft dat gedaan. Die zegt dat het in Bussum 27 graden is. Arie is met zijn zoon onderweg naar de supermarkt. Roosendaal 29 graden, zegt hij erbij. Karin is de hond aan het uitlaten. In Voorschoten 27 graden. Dat is toch mooi om te zien dat in een paar uur tijd de temperaturen toch een beetje aan het zakken zijn. Ik ben benieuwd. Dit is Roxy Dekker met Kevin. Je hebt mij.

Calvin Harris en Sam Smith, je hoorde Desire op 3FM. Ik krijg nog een mooie foto van Thijs. Die is in Venlo. Even kijken hoe warm het in Venlo is, hoor. Even snel, even kijken. Een 30 graden, heel goed. 3FM waar je luistert en daar wil je natuurlijk muziek horen. Muziek ga ik ook voor je draaien. En ik ben nou een nieuwsbericht tegengekomen. Ik snap daar niks van. Ik bedoel, Amerikanen zijn knettergek. Dat weten we allemaal natuurlijk. Daar kunnen ze ook muziek als cultureel erfgoed benoemen. Nou, is dat natuurlijk best mooi dat het kan. Alleen, daar klopt eigenlijk helemaal niks van. Laatst was in het nieuws dat er twee albums van zijn toegevoegd. Taylor Swift bijvoorbeeld en Beyoncé, die staat er ook op. Maar in het lijstje met Amerikaans muzikaal cultureel erfgoed staat ook Celine Dion. Volgens mij is zij gewoon Canadees. En ook Amy Winehouse. En ik beloof je, ik ga hier dieper in duiken. Ik ben nog niet achter hoe dit kan. Maar kennelijk is Amy Winehouse hartstikke Brits. Ik bedoel, als je naar Londen gaat, dan is het hartstikke leuk om in de buurt te lopen waar zij heeft gewoond. Die staat dus op een Amerikaanse erfgoedlijst. Hoe dit precies zit, ik beloof het. Ik ga erin induiken en ik kom er ooit nog wel een keertje op terug. Dus luister vooral heel veel 3FM. Maar voor nu, Amy Winehouse staat dus op die lijst. Je gaat horen op 3FM met Tears Don't Dry on Their Own.

mee te pakken deze week. Met Dance No More hoor je extra veel op 3FM deze week. Hey, hoeveel Azerbeidzjaanse jaren 80 muziek ken jij? Nou, in ieder geval één tune. Welke die hoor je zo meteen. En vooral ook het bijzondere verhaal over een Roemeense producer die naar Azerbeidzjan moest afvliegen. Speciaal voor die tune. Ga je naar

Disclosure op 3FM. Dua hoor je. Elke week op de zondag, of op deze bonuszondag dan, duiken we iets dieper de muziek in. En deze keer gaan we helemaal naar Azerbeidzjan. Het jaar 1989 om precies te zijn. Want toen was daar een accordeonist die een melodie schreef die jaren later een grote hit werd. Die guy die heette Eldar Mansurov. En eerlijk is eerlijk, ja, toen die plaat was opgenomen, dat ging helemaal nergens naartoe. Ik bedoel, heb je ooit gehoord van Eldar Mansurov? Nou, dat bedoel ik. Toch ken je die melodie van hem wel. Want 20 jaar later was er een Roemeense producer die ergens in een oude platenbak die plaat van Mansurov vond en dacht, oh, maar deze melodie wil ik best wel gebruiken op mijn nieuwe single. Dat vind ik op zich wel een vette melodie. Die producer was Edward Maya en die plaat is Stereo Love geworden. Maar goed, daar houdt het hele verhaal niet op, want waar is die Mansurov dan gebleven in dit verhaal? Edward Maya die kon dus met geen mogelijkheid vinden wie die accordeon had ingespeeld. En het was 2009, dus even Shazam, en dat, ja, dat bestond gewoon nog niet. Dus de credits op die plaat voor de accordeon werden anoniem. En dat is zo sneu, want Stereo Love werd binnen no time een enorme hit. In Europa, bijna in elk land op nummer 1, ook in Nederland. En ook Eldar Mansurov, de guy die het had ingespeeld 20 jaar daarvoor, die hoorde dat. En die dacht, ja, maar dat kan helemaal niet. Dat is van mij, dat vind ik jammer dit. Dus wat dacht hij? Ik bel even de Roemeense Buma. In Nederland heb je Buma stemmen, dat gaat over het auteursrecht. En hij dacht, dan kan ik het wel fixen. Nou, doorgaans, als er zoiets gebeurt tussen twee verschillende artiesten, de een heeft iets gebruikt van de ander, dan loopt het heel grimmig af. Dan wordt het vaak hele lange rechtszaken over wie nou gelijk heeft, wie krijgt er nog geld, die is boos op die en uiteindelijk is eigenlijk niemand blij. Dat was in dit geval dus niet zo. Edward Maya, die hoorde dat, die werd natuurlijk gebeld van, ja, vriend, jij hebt een stukje accordeon gebruikt van iemand. En die zei gelijk, ik boek nu een ticket. En dat deed hij. Hij pakte het vliegtuig naar Azerbeidzjan om dus naar Mansurov te gaan om te zeggen, hey man, wat vet. En ik vind het nog steeds een hele goede melodie. Weet je wat we doen? We zetten gelijk jouw naam eronder op die credits. En zo werd dus een lokale melodie van een accordeonist uit Azerbeidzjan 21 jaar later de zomerhit van 2009. En het is deze accordeon die hoort. Van Edward Maya dus en Eldar Mansurov.

Nothing but Thieves hoor je op 3FM Evolution. Zometeen is het tijd voor Vera on Track met Obi. Die zit helemaal voor je klaar om je mee te nemen in de wonderenwereld van de allermooiste muziek op deze zondagavond. Eerst nog de 1975, ga je horen naar David Guetta en Sia, Beautiful People.

0: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel 600 euro korting.
1: Dus heb jij ook zo zin in een vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
0: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
2: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrij vakanties.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
9: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
10: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
9: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
10: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Heb jij te maken met geheime liefde? Stuur me dan een bericht. En wie weet ben jij wel mijn volgende gast.
13: Ik heb iets gedaan wat ik graag anders had willen doen.
14: Ben je zo iemand die alles onder controle heeft?
13: Hij kust hem heel brutaal.
15: De nieuwe dramaserie Geheime Liefde. Vanavond om 21:30 bij Bien en Vara op NPO 3.
16: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
18: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Nu bij Dirk, Perfect Fit Kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker.
20: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
21: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
22: Een heel boek? En de kinderen dan?
21: Die zijn veel te druk met spelen.
22: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
21: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
22: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
21: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
22: Proost.
21: Op sunweb.nl.

0: 3FM. Homewrecker komt eraan, ook Fred Again, hoor je zo met Jungle.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de eredivisie ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
2: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood-wit-blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de eredivisie.
1: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler.
0: Oeh, tropisch warm. Klinkt wel lekker. Het is 2 minuten over 7. 3FM staat aan. Verkeersinformatie van de ANWB. Belangrijke melding. Op de A28 Zwolle richting Assen. Daar kom je tussen knooppunt Hogeveen en Fluitenberg een spookrijder tegen. Advies is, haal hem niet in. Blijf rechts rijden en probeer die spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. A28 Zwolle Assen tussen knooppunt Hogeveen en Fluitenberg. Dan nog 2 files die opvallen. De A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Breesand, Dijk en Den Oever. Recreatieverkeer levert daar 20 minuten langer op. En de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen even naar Duitsland. Politiecontrolepost ook 20 minuten.
3: 3FM.
4: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
0: Goedenavond, het is 6 minuten over 7. Dankjewel dat je 3FM aan het staan. Je bent bij Vera aan het trek. Het hoofdkwartier van de nieuwe muziek. Met zometeen Martin Garrix en Ed Sheeran.

Waller van Vera on track. Eén belofte, je krijgt sowieso een hele lading aan vette nieuwe muziek waar je fan van gaat worden. Dat is de belofte van dit radioprogramma. En ik ben absoluut voornemens om die helemaal waar te gaan maken. Hoe ga je verder vandaag? Heb je een goede, heerlijke 30 graden aangetikt? Het is wel echt, het is zo ongelooflijk takken warm ook in de studio van 3FM. Het is, ja, het is een soort groot zwarte kubus met wel een stel ramen. Daar schijnt dus al de hele dag de zon op. Ik zit hier een soort van weg te smelten. Dat betekent ook dat het 3FM hitteplan van kracht is. Die bestaat uit één eeuwenoud advies. Is ooit bedacht door Frits Spits in 1972. Daar houden we ons nog steeds aan. En dat is alles uit, behalve de radio. Dus ik ga ervoor zorgen dat je heel veel lekkere zomerhits krijgt. Zometeen heb ik er zelfs eentje waar het woord Corazon in zit. Nou, dan weet je het al. Martin Garrix en Ed Sheeran, hoor je eerst. Die hebben met z'n tweeën jarenlang geleden echt al een liedje gemaakt. En die is nu eindelijk uitgekomen. Die heet Repeat It. Stay.

3FM, Lord and Royals hoorde je. Vandaag zo'n ongekend warme dag. Het is niet normaal, je stapt naar buiten, je wordt meteen medium rare. En soms heb je gewoon platen en die passen perfect bij dit soort dagen. Die vallen alleen maar goed op het moment dat het buiten snoeiheet is. En dat je eigenlijk de hele tijd met je ballen voor de airco wil gaan zitten. Als je ballen hebt natuurlijk. Ik heb er eentje gevonden die eigenlijk niemand kent. Het heeft 300.000 streams op Spotify. Dat is echt niks in muziekbegrippen. Deze gasten zijn super onbekend. Komen uit Bogota, Colombia. En maken wel fantastische muziek. Doet het heel goed met het weer. Oortjes open voor Lika Nova. En Solo 2 op 3FM.

0: man die kan een nieuwe kamer gaan bouwen thuis voor al zijn prijs. Hij heeft 5 Brit Awards, een Brit Billion Award, de Fanfare Alliance Award, een Global Award, een O2 Silver Clef Award, een Mercury Prize, 2 NME Awards en beste bowler in North Shields heeft hij ook nog gewonnen. Hij kan nog wel even doorgaan. Sinds donderdag heeft hij er ook een tweede Ivor Novello Award bij. Dat zijn de prijzen voor de beste Britse songwriters en componisten. Hij won de prijs voor Songwriter van het Jaar. Terecht natuurlijk, die man die schrijft alleen maar goede liedjes. Hij was het zelf alleen niet helemaal mee eens. Hij zei, ja, ik vind niet dat ik de beste songwriter was van alle genomineerden. Vond zich wel heel erg vereerd natuurlijk. En hij zei dat hij even een week ging slapen. Katertje, denk ik.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

0: plaatje hoor. Zeker Fat Dog bij 3FM. En Go Fuck Yourself. Daarvoor de Chemical Brothers. Hey boy, hey girl.
1: Welke track?
0: 8:05. 3FM staat aan. Je bent bij Vera on track. En ik ben benieuwd welke track jij graag wil horen. Ik heb een beetje gegraven in de archieven van 3FM gekeken. Op het moment dat het nou heel erg warm is buiten, waar grijpen we dan het meest naar als het gaat om zomerhits? Welke tracks komen dan altijd lekker veel voorbij op de radio? Ik heb er twee. Jij kan in de NPO Luister-app gaan stemmen op welke je graag wil horen.

zit even naar de videoclip te kijken van dat liedje. In dat vliegtuig, weet je wel. Krijg je er ook automatisch eten van. Ja, kun je niet ontkennen. Hey, de NPO-luisterapp, druk even op 3FM. Ga je naar een appje versturen en dan staat er een polletje voor je klaar. Je hoeft letterlijk alleen maar op de track te klikken die jij het liefst wil horen. Is dat T-shirt Weather of is dat Ella Ella? Kom maar door via de NPO-luisterapp. Ik heb nieuwe muziek voor je van Olivia Rodrigo, vernoemd naar The Cure. Al zegt ze zelf van niet. Het is een beetje als je kind Duits noemen. Ik kan het wel ontkennen, maar we weten allemaal waar dat vandaan komt.

0: Taylor Swift, Open Light bij 3FM. Hey, hallo Ian uit Roosendaal.
1: Hey.
0: Hey, heb je een lekkere dag vandaag?
1: Ja, zeker. Ja, lekker aan het klussen en nu lekker aan het koken.
0: En heb je airco thuis?
1: Nou, we hebben hem wel, maar niet aan. Het valt wel mee.
0: Oh, nou wat heerlijk. Ik gun je niks anders dan dat het niet eens nodig is vandaag.
1: Ja, hartstikke fijn.
0: Hey, welke track je kon kiezen? En de keuze was tussen Ella La van Kate Ryan of T-shirt Weather van Circo Waves. Nou, je hoort het op de achtergrond. Je hebt gestemd op de track waar het meeste op is gestemd. Dus ik ga die voor je draaien nu op 3FM.
1: Ja, superleuk.
0: Nou, lekker. Succes met koken. Fijne avond.
1: Joep, fijne avond.

0: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
1: Lekker zoet.
0: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
2: Dan gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
9: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
10: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
11: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
10: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
12: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker!

0: Zometeen muziek van Jax Jones. You Don't Know Me komt eraan.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
2: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een geschikte plek voor de kinderen te vinden.
1: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse drone-aanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
3: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
1: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
4: Ster. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
8: 3FM NTR. Obi Rijmakers.
0: Weet je nog, de allereerste track waarmee we Ray leerden kennen, nog voor Escapism?

Joe, end of beginning bij 3FM. Vera on track. Hoi hoi, het is 10 minuten over 8. Je bent bij Vera on track op 3FM. Het hoofdkwartier van nieuwe muziek. Vette dingen die je absoluut gehoord moet hebben. Die krijg je allemaal van mij. Mijn naam is Obi. Ik ben dus niet de titeldrager van dit programma. Vera Simons is op vakantie naar Japan. Dus ik mag de honneurs waarnemen. Ik beloof je sowieso dat je deze soort van extra zondag, een vrije maandag, lekker gaat afsluiten met een heleboel goede muziek. Fuckers komt er zo meteen aan. Olivia Dean ga ik voor je draaien over Mono. Dus dat zit wel goed. Hey, en vandaag een goede dag gehad, hè? Krijg je toch zin van om op een festival te staan als het in één keer 30 graden is buiten? Bob, frietje in de rechter, biertje in de linker. En dan in zo'n bloedhete tent kijken naar een veel te moeilijke gitaar-act. Als je daar ook zo naar snakt, dan heb ik zo meteen iets leuks voor je. Live muziek van Courtney Barnett. Komt er dadelijk aan op 3FM, over live muziek gesproken. Grote kans dat je deze gaat horen op Lowlands. Ze staan er allebei. Willem en Sef op 3FM. Dit is 100.000 graden.

half Zeeland staat op dit moment in de file. Al het recreatieverkeer dat natuurlijk als een malle vaststaat. Als je dan in de file staat, dan is MGMT en Kids wel echt een goeie met deze zon. Vera. Graag gedaan bij deze. Daarvoor die Willem en Sef 100.000 graden op 3FM. Ik heb live muziek voor je van Courtney Barnett. Australische singer-songwriter die eigenlijk zingt over hele normale dingen. Gewoon een astma-aanval tijdens het tuinieren. Of huizen zoeken aan de rand van Melbourne. De supermarkt. Ja. En toch zijn de liedjes nooit saai. Ze zijn doordrenkt met humor. Ze is ook nog eens een geweldige gitarist. 2 maanden geleden kwam de nieuwste album uit, Creature of Habit. Dat vierde ze een dag later op het BBC Six Music Festival in Manchester. Daar heb ik de collega's bij de BBC even heel lief aangekeken. Toen kreeg ik in de post een USB-stickje waarop stond: mag je 1 keer draaien? In het Engels, hè. Het is de BBC. Dat hele optreden hoor je nu op 3FM.

EP, which is from maybe 2012 or 13. It's a while ago.

Arts Festival in Manchester. Pedestrian Best was dat. Daarvoor Avant Gardner en Stay In Your Lane ook. Dit is Vera on Track, het hoofdkwartier van de nieuwe muziek. Met zometeen Fuckers. Olivia Dean komt eraan. En ook The Weeknd zometeen.

Lock up, audio. Next on track. We zitten aan de start van het festivalseizoen, maar ook in de poppodia is er nog genoeg te zien in Nederland. Ik neem je even in vogelvlucht ermee doorheen. I'd like to know this time. For now the clock forgets to chime. Ik draaide eergisteren een live-opname van zijn optreden in Paradiso. Toen kreeg ik een appje van 3FM-luisteraar Nathalie. Die zei, wow, wat is dit ontzettend goed en een mooie stem. Wie is dit? Ik hoor ook een beetje Lou Reed erin. Nou, de naam is dus Way Dynamic. Die vergelijking met Lou Reed is niet zo gek gevonden. Hij wordt heel veel vergeleken met The Velvet Underground, maar ook met The Beach Boys. En John Mayer is al fan. If it's good enough for him, it's good enough for me, absoluut. Woensdag staat hij in Merlijn, dat is een soort dependance van Doornroosje in Nijmegen. Daar ben je al bij voor €16. Wil je niet missen?

zaterdag staat hij weer in de Johan Cruijff Arena. Mr. Harry Styles is helemaal uitverkocht, maar ik heb even voor je geteld. Er zijn nog ongeveer 2 miljoen tickets te vinden op de Zwolle. Sommige plaatsen hebben daar een mooie belofte bij ook. Vind ik wel grappig. Je kunt natuurlijk wat tekst toevoegen op Ticketswap. Marco die zet zijn 2 Front GA Left tickets erop. €174 per stuk. En hij schrijft... Hallo, dit zijn wel gewoon staanplaatsen aan het podium. Je kan Harry aanraken. En andere mensen die maken er dan weer een mooie deal van. Zoals Hanna. 1 staanplaats, €115. En die schrijft concertkaartje plus outfitstress gratis inbegrepen. Nou, veel plezier als je nog gaat.

je dan ook weer op een hele coole manier schrijft, want de letters zijn een beetje door elkaar gerusseld. Ze staan morgen in de Melkweg met hun grootste Nederlandse headline show tot nu toe. Het is hartstikke uitverkocht, maar als je lucky genoeg bent, kun je misschien nog wel een kaartje swappen.

is de nieuwste van Olivia Dean. Baby Steps hoor je bij 3FM. Je moet voor de grap eigenlijk eens even googlen op Olivia Dean Ziggo Dome. Zij stond daar 2 weken geleden. Ik heb denk ik nog nooit zoveel lovende recensies van elkaar gezien. De Telegraaf schrijft: het concert van Olivia Dean in de Ziggo Dome voelt door een rits aan populaire nummers als een greatest hits show. De Volkskrant: Olivia Dean maakt in de Ziggo Dome indruk met haar sensuele vocale souplesse. Laten we maar aan de Volkskrant over om zo'n zin eruit te pompen. Het Oor schrijft: Olivia Dean bespeelt de Ziggo Dome met verbluffend gemak. Het Parool: als Olivia Dean het hele concert in de Ziggo Dome alleen maar So Easy zou zingen, zou het al een prachtige avond zijn. Zondag 14 juni staat ze er weer. Mocht je erheen willen, achteraan aansluiten.

0: het namelijk nog 39.748 tickets gezocht op Ticketswap. Oh, ik zie dat er nu weer twee mensen zijn bijgekomen.
1: Hey, this is Lady Gaga.

0: weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
1: meer. Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Hey, ik kan niet werken vandaag.
7: Hoezo?
11: Sorry. Het is WK!
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1,399. Media.

0: Dominic Fike, Wikies.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
2: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
1: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internationale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler.
0: Thanks Christian, ANWB Verkeersinformatie. Vanwege recreatieverkeer 8 files op dit moment in Nederland. 5 langste krijg je van me. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Knoopend Ouddijk en Duitsland. Grenscontrole kwartier. De A28 Zwolle Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Strand Nulde. Daar is een ongeval gebeurd, daar heb je 20 minuten vertraging. De A58 Vlissingenberg op Zoom tussen Capelle en Rilland een half uur. En deze vallen op de N57. Ellemeet richting Stellendam tussen Portzeelanden en Stellendam een kwartier. En de N59 Oude Tongen richting Knoopend Hellegatsplein tussen Middelharnis en Hellegatsplein. Daar meer dan een half uur vertraging op dit moment. 3FM.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Ja, present. 5 minuten over 9. Je bent bij Vera on Track met een hele lading aan vette nieuwe muziek die je gehoord moet hebben. Zometeen Hikpien, Tyler, the Creator. Eerst Dominic Fike, dit is White Keys.

Okay. Tyler, the Creator, Kelly Uchis. See you again. Vira on track. Hoi. 10 minuten over 9. Wat heerlijk dat je maandagavond even hebt besloten om 3FM af te stemmen. I like it. Heel erg gezellig. Mijn naam is Obi. Ik ben in dit geval even de hofleverancier van een hele lading aan vette nieuwe muziek die je absoluut gehoord moet hebben. Dingen die net uit zijn. Acts waar je echt eventjes je kopje bij moet gaan houden omdat ze binnen no time super groot gaan worden. Onder andere ex-3FM talent Hikpi. Ze gaan internationaal. Zijn nu nog op tour in Nederland. Sluiten de komende maand af met een optreden in Paradiso en op Best Kept Secret. Fucking veel zin in. Als je daar ook bent, gaan we een biertje drinken. En daarna trekken ze zich even terug. Ze gaan een strijdplan maken om de rest van Europa te veroveren. In november een show in Tsjechië. Daarna 3 shows in Engeland. En volgens mij is dat nog maar het begin. Deze band gaat echt keihard. Stap nu in. Hikpi op 3FM. Dit is Nothing.

dit liedje werkt overal. Ik was vannacht in een kroeg in Utrecht. Als je ergens in de afgelopen 10 jaar in Utrecht hebt gestudeerd, dan ben je er ongetwijfeld wel eens een keer geweest. De Jansbar. Het is echt zo'n typische hele foute kroeg met een soort maffia-beveiliging die je dan dwingt om gebruik te maken van de betaalde garderobe. Ze schenken daar ook geen water aan dronken bezoekers, weet ik uit ervaring. Ze hebben geen oordoppen beschikbaar en vragen 2 euro voor een toiletbezoek. En toch heb ik een topavond gehad. 10 out of 10. Ik ben erachter gekomen dat we deze track van Another collectief tot zomerhit van 2026 moeten bombarderen. Want zelfs in zo'n foute tent in Utrecht, waar je elke 5 minuten Pitbull een keertje Dale hoort roepen, gaat iedereen hierop los. Wat een tune. Talk to you. Het is bijna 9:30. De 3FM hitteplan is nog steeds van krachten. Dus hoor je de allerbeste zomerse liedjes. Zometeen Slow Monday. Met 3 tracks die perfect passen bij de cooldown van je Pinksterweekend. Eerst krijg je van mij de nieuwste van Gracie Abrams. En die heet Hit the Wall.

0: 3FM Daft Punk Around the World.
1: Slow Monday.
0: Het is 5 minuten voor 9:30. Je radio staat op 3FM. Mijn naam is Obi, standing in voor Vera Simons. Elke zondagavond, zo rond 9:30, voegen we op 3FM 3 liedjes toe aan de playlist die Slow Sunday heet. Die vind je op 3fm.nl/slowsunday en staat vol liedjes die eigenlijk perfect passen bij het staartje van het weekend. Als je gewoon nog heel even een beetje tot rust wil komen, even de boel bij elkaar wil rapen voordat je weer aan het werk gaat, daar is het perfect voor. Maar ja, vandaag is een extra weekenddag. En speciaal daarom dacht ik moet Slow Monday weer een keertje in het leven gaan roepen. Dat je weer eventjes, ook op deze extra weekenddag, je rust kan pakken. En dat doe ik met 3 ongelooflijk goede liedjes die je achter elkaar hoort. Die worden niet onderbroken, zodat je echt een verzend kan worden. Caroline Polachek zometeen, Butterfly Net, Masego en Tedau. En eerst 3:10 aan instrumentaal van Fleetwood Mac. Albatross is dit op 3FM.

0: liedje dit.
1: Hoi. Dit luisterden we vroeger in mijn studentenhuis. Als we dan s'avonds met z'n allen even bij elkaar zaten op het dakterras. Luisterde dit op de Bluetooth speaker. Kan ik dan echt heel erg lekker op terugdenken. Met Sego en Tedo bij 3FM.
2: 3FM. Slow Monday.
1: Audio appje via de NPO Luister app van Jantina.
3: Hey Obi, heel lekker zo'n chill muziekje. Maar ik heb vandaag de Elfstedentocht gefietst. En hey. Ik zit nu in de auto terug naar huis. Ik moet nog laden. Ik moet nog eten. Dus Mackie. Ja. En ik moet dan nog 1,5 uur naar huis. En ik ben al helemaal naar de Getver. Dus als je ook nog lekker een beukertje op je playlist hebt staan, dan zou dat heel erg lekker zijn. Groetjes.
1: Groetjes terug en met liefde. Zometeen hoor je Twenty One Pilots, Raw Fear en eerst Pink Panthers en Sarah Larsson.

Ik was een paar weken terug, stond ik onder de douche. Heb ik altijd zo'n Bluetooth-speakertje mee, zodat ik muziek kan luisteren. Toen had ik Vera on track aanstaan en toen hoorde ik die weer voorbij komen. 21 Pilots, Raw Fear. Wat een mega goed liedje. Dacht, die ga ik lekker voor je draaien vanavond. Nieuwe muziek voor je van Lola Youngs is terug. Ze was even weg, ingestort op het All Things Go Festival. Alles geannuleerd, tours, shows, festivals. Stop. Ze kampte met een drugsverslaving, vertelde ze recent in een interview. Maar ze heeft de weg omhoog wel weer gevonden. En mooi nieuws, eind september komt ze ook weer terug naar All Things Go Festival. Toch nog even goed maken. Dit is de nieuwste. Vrijdag uitgebracht en natuurlijk nu al op 3FM. From Down Here. Lola Youngs.

0: misschien wel het perfecte zomeravondliedje. Evie de Visser, 3FM. Oh. Zometeen vanaf 10 uur ongelooflijk veel plezier met Sebastiaan Okhuizen. En vooraan, waarin hij nog veel meer hele vette nieuwe muziek laat horen waarvan je oren gaan klapperen. Je hoort hem zo op 3FM. Naar Dave & Thames. Dit is Raindance. Lekker avond.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
2: Honda, the power of dreams.
3: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
4: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
6: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
11: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: 3FM. Ach nee toch, dan is het Pinksterweekend gewoon opeens tot een einde gekomen. Maar niet getreurd. De meeste nieuwe muziek komt jouw kant op zometeen bij vooraan. Eerst het laatste nieuws.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
6: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
5: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. ANWB Verkeersinformatie nog op 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer. Die staan op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Voor de Duitse grens een kwartier vertraging. En de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Uitwerkend strandverkeer voor knooppunt Markiezaat. En de A4 richting Antwerpen. Een kwartier vertraging.
7: 3FM.
4: Ja, voordat ik hier manager.

0: dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor twee... ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie... maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
7: Sebastiaan Okhuizen.
8: Zo, lekker uitgewaaid op het strand vandaag. Mooi, dan kan die radio net wat harder... en je oren kunnen net wat verder open voor de allerbeste nieuwe muziek. Charlie XCX, Isaiah Rashad met Sissa... zometeen naar Barry Can Swim.

is lang geleden, zegt The Last Shadow Puppets. And my mistakes were made for you. Een bijzonder goede maandagavond. Welkom bij de tweede Pinksterdag editie van Vooraan. Met zometeen de nieuwste Isaiah Rashad. En nieuwe muziek van Olivia Rodrigo naar Charlie XCX. 3FM.

0: Som je een dag before the dawn hoorde je bij 3.
1: Vooraan met Sebastiaan.
0: Met nu een trek om eindelijk een goede prominente spot in dit programma. De afgelopen weken heb ik hem al een aantal keer voor je gedraaid. Ik hoorde hem vanmiddag ook voorbij komen bij mijn grote vriendin Mai Verbeij tijdens Mark en Mai, de weekendmiddag van 3FM. Ik had hem al een keer volgens mij bij 3 voor 12 ergens voorbij horen komen. Langzamerhand begint deze trek volgens mij te groeien. En dat is een goed teken. Want dit is eigenlijk een van de meest ondergewaardeerde zomerliedjes van deze zomer. Het is een ondergesneeuwd geluid, ook voor hemzelf. Hij zit op het label bij Kendrick Lamar. Maar ja, daar zitten natuurlijk zoveel grote sterren op, dat hij altijd stiekem een beetje vergeten wordt. En daar komt nu verandering in. Hij heeft de handen ineengeslagen met toch wel een boezemvriendin, SZA. En heeft echt een van de allerfijnste zomerliedjes van deze zomer gemaakt. Vooral voor zo'n zweterige, zwoele avond als deze. Isaiah Rashad en SZA. Dit is Boy in Red bij 3FM.

0: 3FM Talent Lemmer. Time to move for you.
1: Vooraan.
2: Met Sebastiaan.
0: En met Olivia Rodrigo. Die is terug van weg geweest. Heeft een nieuwe album aangekondigd. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Gaat er redelijk snel aankomen al. Sterker nog, 3 weekjes. Want 12 juni is de release datum. De eerste single van het nieuwe album is Drop Dead. Ex-Megahit natuurlijk, al heel veel gedraaid hier op 3FM. Ik weet niet of je hem de afgelopen tijd toevallig hebt geprobeerd mee te zingen. Nou, vooral als je een Adamsappel hebt die wat groter is. Oftewel als je een man bent, of in ieder geval die genen hebt. Dan is het heel moeilijk. Maar ik denk ook dat de dames er echt wel moeite mee hebben. Want het is heel hoog, het is heel snel. Het is echt een heel moeilijk nummer, ook qua taal. Het is heel erg Amerikaans, maar dan wel met heel veel rare klanken. Om het maar even zo duidelijk, makkelijk en simpel uit te leggen. Je zou dus denken dat het wel echt best wel dikke productielaag overheen zit. En dat het live al best wel moeilijk is. Laat staan akoestisch. Nou, ze heeft dus op haar eigen YouTube-kanaal, Olivia Rodrigo, een live versie gezet van Drop Dead. Akoestisch. En die doet toch gewoon 0% onder van het origineel.

is echt niet normaal. Het is echt ongekend. Zittend op een barkruk, notabene. Hè? Als ik op een barkruk zit, krijg ik niet eens duidelijk uitgelegd aan de barman dat ik 5 flugel wil. Het lukt me niet eens. Kijk eens wat zij daar neerlegt, man. Echt een aanrader om deze versie even te checken op het YouTube-kanaal van Olivia Rodrigo. Goed, gaan we natuurlijk niet draaien op de 3FM. We houden het bij het origineel. Dit is Drop Dead.

De Bausa en Magnetic hoorde je bij 3FM. De zon is wel bijna officieel helemaal onder. De duisternis valt weer over Nederland. Het gaat weer een beetje afkoelen. Geniet daar vooral van. Ga even in je, op je balkon zitten, in je tuin zitten. Als je helemaal niks hebt, ga desnoods gewoon op je fiets zitten of op een bankje buiten. En denk even terug. Denk even terug aan dat verschrikkelijke moment dat je voor het laatst gedumpt werd. Of als je nog nooit gedumpt werd, lucky you, ontslagen werd of zo. Voor de, de laatste keer dat je echt iets verloor. Maar dat je wel door moest. In een soort van verhouding en dan. Het hoeft niet een overlijden te zijn. Dat is niet lekker, hè? En altijd ga je dan een beetje in die rouw zitten en heb je er geen zin meer in. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Maar je kan het ook omdraaien. Zoals Isabel van Gelder heeft gedaan. De relatie ging uit. Weet je wat ze toen heeft besloten? Ik ga nooit meer verliefd worden. Oh, nooit meer. Ik weet het niet meer.

kan me het moeilijk voorstellen. Maar heb jij je wel eens afgevraagd hoe het is om te neuken met Harry Styles? Ah, er zullen wel een aantal zijn die het wel een keer hebben geïmagineerd. Maar beetje bij beetje krijgen we er ook echt een beter beeld bij. Tussen de tour waar hij nu mee bezig is, residency in Amsterdam, heeft hij afgelopen week ook nog eens een hele belangrijke muziekprijs uitgereikt aan Tom York van Radiohead. En ja, een soort van tussen de bedrijven door tijdens zijn presentatie, want hij mocht hem dus uitreiken, vertelde hij aan de zaal, Harry Styles vertelde aan de zaal, dat hij zijn maagdelijkheid is verloren. Terwijl hij luisterde, en zij dus waarschijnlijk ook, naar de intro van talkshow host van Radiohead.

Nou, dat is toch wel een beetje jammer eigenlijk, hè? Dat het gewoon een muzikale definitie is geworden van vroeg pieken. Kom een maand of 2-3 geleden uit of zo. Milky and Mel Grab, Just the Way You Are. En allemaal tegelijk zomerhit! Zomerhit! Dit is hem! Nou, toch wel dubbel en dwars ingehaald door de Bausa. Door Another en door zoveel anderen nog. Maar hij staat er nog een beetje bij, hè? Dus wie wat niet is, kan nog komen. Ik vind het nog steeds een fijne tune. Deze ook, hoor, hier. Take Me to Church, nu bij 3FM.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Kom die goede haardag maar halen bij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Ga naar weheat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
6: Een nieuwe grill. Op ons terras.
7: Sorry, het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen slim geregeld.
8: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Zometeen de live muziek Joshua Peter in de 3FM Livebox Throwback. En ook Gravity 6 na het laatste nieuws.
15: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid... en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO... dat er tot dusver 3 mensen zijn overleden aan het virus... en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens de RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland... heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten... aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand... maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari... is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld, is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNN Varen. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler.
16: 3FM.
17: Ster. Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je voor vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
18: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
19: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
21: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
24: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
25: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
14: Met zometeen een heerlijke Livebox throwback. Live muziek van Joshua Peter. Met een vleugje nieuwe muziek erbij. Ook over Mono's nieuwste lock-up. Ga je horen naar Gravity 6.

0: laat het even niet zeggen. Wat een tune. Prospa en Clooney, Free Your Mind by 3.
1: Vooraan Livebox, Throwback.
0: Ik begin een beetje ongeloofwaardig te worden, merk ik. Ik zeg namelijk bij iedere Livebox-show die we hier hebben bij Vooraan... ja, dit was het beste wat we hebben gehad. Dat kan ook zijn dat het wel gewoon daadwerkelijk iedere keer wordt overtroffen, toch? Dat kan. Maar, ik heb het wel heel lang geroepen bij deze live-sessie. Joshua Peter, 3FM Talent, kwam in begin november afgelopen jaar... hier langs bij Vooraan om zijn track Bones te spelen. Zijn debuutsingle. Maar hij speelde toen ook al een track die hij binnenkort... als het goed is, gaat uitbrengen. Want hij is begonnen met teasen. Hij heeft hem namelijk gespeeld, ook op Paaspop. En het live fragment van dat optreden op Paaspop van deze track... heeft hij nu ook zelf op zijn Insta gepost. Dus ik voel mezelf zo vrij om jou ook weer even mee te nemen... in die ene extra track die hij al heeft gespeeld hier. Die track heet As I Am. En die klonk toen zo. Ik ga een klein stukje aan je laten horen. Het is echt heel exclusief dit.

ik kan niet wachten tot deze plaat uit is. Ik denk echt dat dit het allerbeste Joshua Peter liedje tot nu toe gaat worden. Goed, voor de Livebox throwback van vandaag naar de track die we sowieso kennen van Joshua Peter. Dit is Bones, live bij Vooraan.

0: Eva, goeie avond.
1: Hallo.
0: Jij hebt kaartjes gewonnen voor...
1: K3.
0: Oh, wat lekker gezegd. Tijdens de ticketmaand was dat.
1: Ja, dat is heel lang geleden nog. Ja, maar ik heb ze wel gewonnen.
0: Wat heerlijk zeg. Vanavond is geweest in de AFAS-dome in Antwerpen. Was je een beetje zenuwachtig van tevoren?
1: Ik was niet heel erg zenuwachtig, maar ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten.
0: Nou, zijn die afwezige verwachtingen wel een beetje overtroffen dan?
1: Ja, echt 100 keer.
0: Neem me even mee.
1: Bizar goed.
0: Neem me even mee in het hoogtepunt van je avond.
1: Nou, eigenlijk alles, want ze hebben alleen maar hits gespeeld. Ik kende echt 11 nummers en ik had eigenlijk verwacht dat ik maar 5 nummers had gekend. Maar ik kende eigenlijk bijna 11 nummers.
0: Ja, maar dat heeft stiekem iedereen volgens mij ook wel met Katie. Ja. Dus die snap ik ook wel heel erg goed. Wat was dan je gevoel bij de temperatuur? Want ik kan me wel goed voorstellen dat op zo'n weekend als deze... dat de AFAS-dome niet uit te houden is. Heb je wel een beetje koel kunnen houden?
1: Nou, we hadden 2 meiden voor ons. Die zaten de hele tijd te waaien met van die waaiers. Dus dat hielp ons heel erg.
0: Ah, super. Dat heb je prima volgehouden. Hey, wat was je favoriete liedje van vanavond?
1: Ja, je.
0: Hé, dan gaan we die draaien. Wel thuis, hè, zo meteen.
1: Yes.
0: Doei. Hoi.

0: 3. Ja, ja, jippie bij 3FM. Voor Eva, maar ook voor Mirte en Bob en nog een andere Eva, die allemaal tijdens de 3FM ticketmaand afgelopen september tickets hadden gewonnen voor K3 The Originals in het AFAS Doompje in Antwerpen.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ja, in de tijd van AI is het best wel lekker als gewoon artiesten niet toegeven aan die hype om alles zo makkelijk te maken, toch? Fijn om te horen dat er ook echte artiesten zijn die leven voor het ambacht. Klinkt een beetje een boomer nu, maar vergeef me, want wat Overmono nu heeft gemaakt is echt heel vet. Ze hebben een nieuw album aangekondigd, Pure Devotion. En die titel past dan ook echt bij hoe ze dat album hebben aangevlogen. Geen AI, geen kantjes ervan aflopen, maar echt puur vakmanschap. Ze hebben de vocalen door oude stadionspeakers heen opgenomen. Ze hebben analoge synthesizers opgenomen in een kelder. Opname tape over magneten laten gaan. En nog honderden andere van dit soort gekke, ouderwetse analoge experimenten uitgevoerd. Om dus tot een best wel vette nieuwe sound te komen. En ik vind het heel vet dat zo'n analoge sound in 2026 nieuw kan klinken. Dit is Overmono met Lock.

Dat ik deze plaat nog nooit heb gedraaid op 3FM. Maar blij om het een keer gedaan te hebben. Brandman 3000 en Astounded hoorde je op deze heerlijke maandagavond. Die toch nog voelt als een zondag. Toch wel weer mooi meegenomen. Jammer dat hij nog maar een half uur duurt. Maar gelukkig heb je 3FM aanstaan. Dan krijg je de allerbeste nieuwe muziek. Met nieuwe muziek van Fat Dog. Zometeen Go Fuck Yourself. Zo heet de track. Eerst die Go Vallen in Geluk.

Tiësto, Ray en D-Block, your Prada hoorde je bij 3FM. Er is een soort van comment trend al een tijdje gaande op social media. Dat is als je een filmpje ziet van mensen waarvan je denkt, ah, die zijn niet helemaal fris of zo. Ik ga nu niet, zeg maar, doelgroepen callen, maar ik denk dat jij wel een beeld hebt bij een bepaald soort mensen als ik zeg, besef die geur. Gewoon als je een filmpje ziet en je ziet gewoon een groep mensen, denk je, ah, besef die geur. Ik wil niet jouw beeld van Fat Talk verpesten, maar ze waren hier een keer op een bijzonder brakke zaterdagochtend om een sessie op te nemen voor Vooraan. En ik mocht ze interviewen in de studio. Nou, ik kwam ramen tekort. Het is dat je geen douche hebt in zo'n tourbus. Maar dat zou een uitvinding zijn. Konden ze wel gebruiken. Maar het is natuurlijk gewoon het bloed, vooral het zweet en de tranen dat ze geven in het maken van nieuwe muziek. Want dit is ook weer zo'n huzarensalaatje stukje. Go fuck yourself, heet die.

was vorige week op het Breda Jazz Festival. Dat is een mooie samenkomst van alle leeftijden in Breda. 4 dagen lang jazz, soul, funk, alles door de hele stad heen. Dat is echt heel erg lachen. En op het Veemarktplein stond een salsa dansband. En die hadden eigenlijk in de set maar 1 liedje voorbereid. En dat was Risk It All van Bruno Mars. Maar die is eigenlijk natuurlijk pas een paar maandjes oud. Dit is een jazzfestival. Het is toch al, ik zeg alle leeftijden, maar uiteindelijk is de doelgroep wel een beetje oude lullen. Maar dan weet je toch wel als Bruno Mars zijnde, ik weet niet of hij rondliep of op het Veemarktplein, dat hij toch al heeft gemaakt. Dat hij nu al op het jazzfestival gedraaid wordt. Dus Bruno, als je luistert, steek die maar in je zak, jongen. Ik weet hoe diep ze kunnen zijn.

Deze moet je altijd helemaal uit laten lopen, vind ik. GTA 5 Classic van Nonstop Pop FM. Daar stond hij altijd op. Zo goed, man. In die ondergaande zon een beetje in een fictieve wereld rijden. Zo goed. M83, een Midnight Sun, hoorde je bij 3FM. Zometeen heb ik goed nieuws voor je. Het is namelijk tijd om richting de 3FM nachtdienst te kruipen. Samen met Teun Willems. Die zit al heel lang voor je klaar. Die is altijd heel erg op tijd. Dat kan ik heel erg waarderen aan Teun. Die heeft net een pasta salade op met kapsalon. Dus hij is wel op tijd. Maar hij heeft ook helemaal geen smaak. Maar goed, daar kan hij ook niet zoveel aan doen. Hij komt wel uit Rotterdam. Dat kan ik dan wel weer waarderen. Verder nog iets te zeggen over Teun? Nou, hij hoort het allemaal niet. Ik zit hem een beetje uit te dagen. Maar goed, uit de snor. Obi had vanochtend, ik moest vanochtend Obi vervangen. Obi had op mijn persfoto in de NPO Luister op een snor getekend. Dat gaan we niet doen. Dat is niks voor mij. Dus ik waardeer Teun omdat hij een snor heeft. En ik waardeer Teun omdat hij zometeen om 12 uur begint. Dan ik lekker naar bed. Ik spreek je volgende week weer. Ik heb nog één track voor je. Bon Sira, Land and Carry Me Home. Houdoe.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1+1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
9: 3FM. Zo, de extra zondag is voorbij en de maandag heb je ook lekker gelijk overgeslagen. Dat is even lekker zeg. Het kan bijna niet beter. Even kijken of de wereld ook die mentaliteit heeft vandaag. De stand van het land in 2 minuutjes.
10: Lars Militse met het NOS-journaal. Hallo. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de 2e bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
11: Teun Willems.
9: Na jaren van adviezen, wikken en wegen ben ik eindelijk overgestapt. Maar wat heb ik me enorm geërgerd, zeg. Ik wil jou ervoor behoeden. Ga ik zo allemaal uitleggen.

en John, de echte kroegentijgers dat het zijn, zetten overal de lampen uit. Turn the lights off, hoor die op 3. Hey, een hele goede nacht. Teun Willems hier, jouw maat tot laat. Lekker dat je de radio weer aan hebt staan op 3FM. Dat je dus weer hebt gekozen voor nou, het beste, ook de meeste. Natuurlijk ook de nieuwste muziek van Nederland. Zo bijvoorbeeld Rosalía, die in de coulissen voor je klaar gaat staan. Hey, ik ben overgestapt. Ik heb het echt gedaan. Na jaren van wikken wegen, allemaal adviezen van mensen, weet ik het allemaal wat, heb ik eergisteren de knoop doorgehakt. Ik ben van Android naar Apple gegaan. Nieuwe telefoon gekocht, dan denk je, leuk, fris, leuk, een nieuw speeltje. Maar wat is dat een ongekend gezeik, zeg. Dat overzetten van al die gegevens. Je hebt een speciale app die dat makkelijk moet doen. Nou, dat werkt om mee te beginnen voor geen meter. Dus, nou, niks wil mee, foto's kwijt, apps doen allemaal raar, wachtwoorden zijn verdwenen. En ja, ik heb die natuurlijk ook niet onthouden. Even bellen naar de hulplijn voor hulp heeft ook geen zin. Want dan zeggen ze dingen van, heeft u hem dan misschien al opnieuw opgestart? Nou ja, joh, hey, bedankt. Daar had ik zelf natuurlijk nog niet aan gedacht. Dat is hartstikke fijn. Er is werkelijk waar geen meubelstuk in mijn woonkamer die niet heeft gevlogen eergisteren. Ik werd gek. Dus advies van mij. Gebruik je Android, blijf dan gewoon lekker bij Android. Gebruik je Apple, blijf gewoon lekker bij Apple. Want dit gezeik wil je oprecht niet. Scheelt je een enorme mentale inzinking. Dat kan ik je alvast vertellen. Breng mij wel op een vraag. Wat haalt bij jou nou echt het bloed onder je nagels vandaan? Voor mij was het dus dit overzetten. Ik werd gek. Maar wat is iets wat jou mateloos kan ergeren? Waar irriteer jij je echt mateloos aan? In de MPU

Een maandje geleden ongeveer stond zij nog op de plank en ik heb mij laten vertellen dat het alles was. Het was, ja, het was opera, het was een beetje jazzachtig, het was klassiek, het was reven. Alles kwam samen bij het concert van Rosalía en je hoorde Reliquia op 3FM. Hey, we hebben het over dingen die irriteren. Ik kwam erop omdat ik een nieuwe telefoon heb gekocht, een iPhone'tje en ik had een Android, dus moesten we overstappen. Dat zorgde voor een hele hoop bombarie. Maar in NPO Luister heb krijg ik van Hans het verhaal binnen dat ik eigenlijk niet zo moet zeiken, want hij had het binnen 3 minuten gefixt en dat het overzetten helemaal niet zo moeilijk is. Nou, Hans, alsjeblieft help, want ik snap het nog steeds niet. Ik ben allemaal foto's kwijt. Justine die ergert zich aan haar man die al zijn kleren door het huis laat slingeren. Justine, we kunnen de hand schudden. Ik heb zo'n vriendin. Verschrikkelijk.

Het is de nieuwste van Teddy Swims. Mr. Know-it-all. Daarvoor hoorde je ook nog Samber op 3FM. Als je broers of zussen hebt, dan weet je één ding eigenlijk wel zeker. Hè? Je houdt van elkaar. Maar elkaar de kast opjagen, dat hoort er ook gewoon een beetje bij. Altijd net die flauwe opmerking, een irritant grapje... of gewoon ja, elkaar voor stom of idioot uitmaken, iets in die trant. En ik ken het hoor, mijn zus en ik die zijn echt dikke mik met elkaar... maar man, wat kunnen wij elkaar soms echt de tent uitjagen. Fijn om te zien dat artiesten er ook niet aan ontsnappen. Luna bijvoorbeeld plaatste dit weekend voor haar verjaardag... een foto van zichzelf als klein meisje, omdat ze 23 werd. En de topcomment, haar broer met de tekst... Toen was je nog schattig. Ja, heerlijk. Je hoort er zo.

dat krijg je een energie van dit nummer eigenlijk, hè? Voorbestemd Luna op 3FM. Hey, laat ik maar gewoon gelijk even met de deur in huis vallen. Van het nieuws word je nou niet echt per se gelukkig, toch? Het is de ene ramp na de andere, dan hier weer ellende, dan daar weer gedoe en dan is het ergens anders wel weer hommeles. Het lijkt wel alsof de wereld echt compleet naar de kloten gaat. Maar dat is dus niet zo. Nee, er gebeuren ook nog gewoon een hele hoop goede, leuke, mooie dingetjes. Alleen, ja, die halen gewoon een stuk minder vaak de voorpagina. Daarom wil ik eigenlijk een beetje in het holst van de nacht toch even proberen jou daarvan te overtuigen. En even een glimlach op je gezicht te krijgen. Hoe gaan we dat doen? Nou, we nemen zo even wat positief nieuws door. Gewoon dus om die glimlach weer een beetje terug te krijgen. En luister naar jou en je denkt, goh, ik heb zelf ook wel wat leuks meegemaakt. Iets waar ik blij van ben geworden. Ik ben jarig, mag je ook altijd delen. Hè? Of gewoon iets van goed nieuws gehad. Weet dat je altijd welkom bent in de NPO Luisteren. Dan gaan we het samen gewoon eventjes over hebben. Dan gaan we kijken wat voor leuke berichten we eigenlijk kunnen delen met elkaar. Gewoon om in het holst van de nacht, wat ik zei, een beetje vrolijk te zijn. Dit is Milky Chance.

0: momenten van nu in de 3FM Livebox. We spreken ook nog eens al je favoriete artiesten.
1: Iedere avond vanaf 10 uur op 3FM.
0: 3 voor 12 radio.

0: Taylor Swift, Open Light hoorde je, en daarvoor nog Stolen Dance van Milky Chance voor je op 3FM. Even een lang verhaal kort. Door al het nieuws wat je tegenwoordig op de voorpagina kijkt en leest, dan denk je, de wereld is echt één groot bolwerk van ellende. Maar geloof mij, dat is niet zo. Er gebeuren een hele hoop goede dingen, leuke dingen, mooie dingetjes. Alleen, die halen gewoon de voorpagina's een stuk minder vaak. En daarom wil ik in het hols van de nacht toch even proberen om je wat vrolijker te maken met wat leuke dingetjes.
1: Leuke dingetjes!
0: Dat is niet zo. Er gebeuren een hele hoop goede dingen, leuke dingen, mooie dingetjes. Alleen, die halen gewoon de voorpagina's een stuk minder vaak. En daarom wil ik in het hols van de nacht toch even proberen om je wat vrolijker te maken met wat leuke dingetjes.

rijbewijs ook verlengd tot 2033. En haar geheim is volgens haarzelf gewoon lekker blijven bewegen. Dus gaat ze nog drie keer per week naar de sportschool. Als je het mij vraagt, wel makkelijk praten. Zij heeft pensioen, dus heeft ze alle tijd. Maar goed, wel leuk dat ze het doet natuurlijk, hè. 108 jaar rijdt nog auto, gaat dan naar de sportschool. Hartstikke lekker. Hey, en de finale dag van de Europa Run was vandaag. Bijna 4 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg. Dat is zorg voor mensen die zijn uitbehandeld. En om die mensen dan toch nog mooie laatste dagen van hun leven te geven eigenlijk, wordt dat geld allemaal ingezameld. En bijna 4 miljoen euro. Nou, dat is goed nieuws, toch? En om het af te sluiten, Frits die laat in de NPO Luisterhem nog even weten. Na 2 jaar een eenjaarscontract heeft hij eindelijk een vast contract aangeboden gekregen. Frits is nachtportier bij een hotel. Frits, van harte gefeliciteerd, jongen. Deze is voor jou. White Stripes, Hotel Yorba.

0: Het lijkt wel een autoverkoopbedrijf de afgelopen en aankomende minuten hier zo bij 3FM. Want ben je namelijk niet van de sportscar van Tate McRae? Dan heb ik nog een prachtig Amerikaans modelletje voor je staan hier van Noah Kahan.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: Noah Kahan, American Cars.
5: Met 3FM ontdek je nog

Je bent bij 3FM. Het is bijna 1 uur. En dat was het geluid van Alan Walker op 3FM. Waar je zo nog Sophie Alex Baxter gaat horen. Na Vrouwtje en Steam.

0: Ja, lekker met dit warme weer af en aan naar het strand rijden. Kost een hoop centen en die kan je hier verdienen. Hoe dat precies zit, hoor je zo. Eerste stand van het land in 2 minuten.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Ewes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Ewes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Teun Willems. Hoe zit het eigenlijk met jouw inschattingsvermogen? Kan je zomaar een tientje opleveren namelijk? Stuur even het woordje stop in de NPO Luisterapp. En wie weet is die 10 euro wel van jou. Hoe dat werkt, hoor je zo.

0: Harry Styles. In Nederland gearriveerd, heeft ook al een paar keer op de planken gestaan. En het is wel tof, moet ik zeggen. Ik ben er geweest, het is echt heel erg gaaf.
1: Wat denk je zelf?
0: Ben je nou ook al naar Harry Styles geweest of heb je plannen nog die kant op te gaan? Dan is de kans aanwezig dat je dat met het autootje moet doen. En dus kost dat benzine die je liever niet zelf wil betalen. Komt dat even goed uit, want je kan hier bij 3FM gratis benzine krijgen. Gratis brandstof, diesel mag dus ook. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is een klein beetje inschattingsvermogen. Het is heel makkelijk. We rijden straks vanuit de studio hier in 3FM naar een bepaalde locatie in Nederland. Dat kost natuurlijk een bepaald aantal liters benzine. En die liters gaan wij zo virtueel in de tank gooien. Weet jij nou precies op het juiste moment stop te roepen dat we dat exacte aantal liters hebben? Nou, dan pak jij 3,33 liter aan brandstof cadeau. En dat is een beetje afgerond ongeveer een tientje. Dat is toch lekker, hè? Dus precies op het goede moment stop zeggen. Dat is het enige wat je nodig hebt. Denk je nou, joh, inschattingsvermogen, dat heb ik wel. Zin om even met de radio te bellen? Heb ik ook wel. Nou, dat komt goed uit. Stuur dan even het woordje stop in de NPO Luisterapp. Of ben je gewoon lekker van met de deur in huis vallen? Bel dan gewoon even naar 0909-1336. Dan ben je ook meer dan welkom. Dus het woordje stop in de NPO Luisterapp. Of 0909-1336. Spreek ik je zo.
2: Luister naar onze nieuwe single.
3: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM. Nothing but

0: Calvin Harris, Ellie Goulding. Met Miracle op 3FM. En daarvoor nog de allernieuwste van Nothing But Thieves, Evolution, hoorde je.
1: Wat denk je zelf?
0: Nou, dat gaan we vragen aan niemand minder dan Maurice. Maurice, goeienacht.
2: Hey, goeienacht, hallo.
0: Hallo kerel, waarom ben jij nog wakker?
2: Ja, ik kon echt niet slapen. Ik ben ook, ik denk vooral een beetje excited voor ja, morgenavond.
0: Dus je gaat naar Harry Styles, hè?
2: Ja, Harry Styles, eindelijk.
0: Hey, ik heb met dat Harry Styles, ik heb heel veel meegekregen over die tickets. Hè? Dat mensen echt massaal in het begin die tickets wilden hebben. En nu raken ze, even grof gezegd, niet aan de straatstenen kwijt. Hoe was dat voor jou?
2: Dat is wel een beetje een gevoelig onderwerp voor mij, moet ik zeggen.
0: Oh jee.
2: Toen het allemaal in de verkoop ging, toen heb ik wel 8 kaartjes gekocht. Ja, dat
0: Oei.
2: Klopt. En ik kan je vertellen, ik had geen 8 vrienden kunnen vinden.
0: Dus, okay.
2: Uiteindelijk had ik 4 kaartjes en ik moest 4 kaartjes toch nog maar gaan verkopen op Ticketswap. Dat lukte niet.
0: Ah, oh, shit,
2: dus ik heb best wel wat verlies geleden, helaas.
0: Ja, wat kloten, man.
2: Ja,
0: mag ik vragen hoeveel verlies je dan geleden
2: hebt? Ja, toch wel iets van 120 euro.
0: Ja, dat is niet lekker. Nou goed, laten we dan maar hopen dat je het spelletje helemaal goed voor elkaar hebt. Want dan kan je ook gewoon in de prijzen vallen en dan krijg je een tientje terug. Dan is het verlies maar 110 euro. Hey, we moeten naar Amsterdam. Daar ga je dus ook Harry Styles zien. Dat is dan lekker, dus veel reiskosten zal je niet hebben. Ik heb het even voor je nagerekend, Maurice. Dat is ongeveer vanaf de studio hier in Hilversum. 32 kilometer rijden. Dan hebben we 2 liter benzine nodig. Nou, als ik je een klein vriendschappelijk advies mag geven, is dat je dus snel stop moet zeggen zo.
2: Oké, ik ga mijn best doen.
0: Oké, Maurice, we gaan beginnen. In 3, 2, 1.
2: Stop.
0: Ja, maar natuurlijk. Lekker man. Nou, 110 euro, dat is te overkomen, toch?
2: Ja,
0: dat
2: nou,
0: is allemaal te overleven. Hey, Maurice, ontzettend gefeliciteerd. Ik wil je alsnog heel veel plezier wensen morgen met Harry Styles. Je hebt een tientje verdiend. En je hebt ook nog een plaat aangevraagd. Welke plaat mag het worden?
2: Ja, Jungle, Back on 74. Lekker.
0: Heerlijk, man. Ik ga voor je draaien. En een fijne nacht, kerel. Slaap lekker voor straks.
2: Thanks, hetzelfde.
0: Hoi.

0: to Mars.
1: Somnia.
0: Looking at the clear blue skies up above.
1: Dark before the dawn. Ja, wat dat betreft een beetje open deur intrappen wel. Tuurlijk is het donker voor de zon opkomt. Dat is in principe een beetje hoe de ochtend werkt. Die zon komt trouwens vandaag op om 5:27. Dus nog heel eventjes wachten. Dat doe je hier op 3FM. Samen met Outkast. Nu voor je.

0: plaat waarvoor je de radio even een tandje harder zet. Kiki krijgt het voor elkaar. What's a girl to do in 25? Als je moet gokken, wie is op dit moment de grotere Olivia? Is dat Olivia Dean? Is het Olivia Rodrigo? Of is het Olivia Verwij? Ik geef je even de tijd. Zei je Olivia Rodrigo, dan heb je gelijk. Ze staat vier keer in de Ziggo Dome, waar Olivia Dean er maar twee keer staat. En Olivia Verwij, die staat er geen één keer. Is in principe ook niet zo heel erg gek. Ze is wijkbeheerder in Arnhem. Ik zag het voorbij komen op LinkedIn. Ze doet ook weinig met muziek overigens. Dus ja, goed, dan stel je ook niet zoveel voor. Olivia Rodrigo en Olivia Dean wel. En die ga je nu horen op 3FM.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: And this is my new single.
4: Nieuw op 3FM. Olivia

Dus laten we even een spelletje doen. Ra, ra, ra, ra. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

Heerlijk, je even mee laten voeren met Empire of the Sun. Walking on a Dream hoorde je natuurlijk op 3FM. Even heel wat anders. Ik heb namelijk een artiest voor je. Die is ontsnapt uit het Kia Asylum. Ken je dat, Kia Asylum? Het is eigenlijk een beetje het idee dat artiesten die al best wel een tijdje muziek maken, maar nog niet echt doorbreken bij het grote publiek. Een soort net niet mainstream verhaal. Die status moet je een beetje aan denken. Denk bijvoorbeeld aan namen als Chappell Roan. Ontsnapt uit het Kia Asylum. Ken je dat, Kia Asylum? Het is eigenlijk een beetje het idee dat artiesten die al best wel een tijdje muziek maken, maar nog niet echt doorbreken bij het grote publiek. Een soort net niet mainstream verhaal. Die status moet je een beetje aan denken. Denk bijvoorbeeld aan namen als Chappell Roan, Charli XCX, Sabrina Carpenter.

over Sarah Larsson. Ze zat er misschien eventjes in, maar ze is er hartstikke uitgebroken, hoor. Heerlijk, die muziek van haar. Die muziek ga je zo horen. Ik heb het over Midnight Sun, Sarah Larsson dus. Eerst nog even deze van The Strokes. Hun nieuwste, Going Shopping, voor je in de nacht.

Midnight Sun hoorde je. Deze ochtend is het zover. Vanaf 6 uur zijn Wijnands en Jamie van de ochtendshow onderweg met iets heel speciaals voor fans van Harry Styles. De man staat 10 keer in de Johan Cruijff Arena. Je hebt het vast wel meegekregen, maar stel nou dat je in het verre noorden of het diepe zuiden woont. Hoe kom je dan weer thuis? Nou, geen paniek. Wijnand en Jamie gaan het voor je oplossen met die exclusieve touringcar. Vandaag vanaf 6 uur vanuit 3FM. Alles is te volgen in de ochtendshow. Dit is The Weeknd.